0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in de Leidse regio.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: My Body Isn't Ready. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is 6:06 op deze donderdag, 17 september. En My Body Isn't Ready, althans we voelden het vanmorgen. Goedemorgen, Rabing.
1: Goedemorgen, Mark. Dat kan ik me goed voorstellen. Het is nog vroeg, dus als je nog een beetje in bed ligt te snoezen, groot gelijk, je lichaam is er misschien nog niet klaar voor.
0: Of je bent een lekkere doordouwer en zit al in de bus onderweg naar je werk.
1: Oh, dan heb je het helemaal goed gedaan. Dan hoef je lichaam nog steeds niet helemaal klaar te zijn. Even vegeteren tot het echte werk begint.
0: Bakkie koffie erbij. Of precies,
1: lekker rustig opstarten.
0: Heerlijk. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het nieuws uit je eigen buurt, uit de Leidse regio. En Wassenaar, fijn dat je aan de maan hebt staan. En ook op televisie zijn we erbij. Hallo alle lieve kijkers. Gezellig.
1: Even wuiven misschien.
0: Even wuiven. De derde dinsdag van september is al geweest.
1: Oh, oké, dat is ook laat.
0: Het nieuws uit je eigen buurt en een beetje daarbuiten. We beginnen even in België. Want ja, dit was. Ik zat hier te lezen, dacht ik. Het is echt super grappig. Toen daarna dacht ik, wat zielig.
1: Ja, het begon heel komisch, maar ja. Het werd toch iets serieuzer.
0: Een Belgische politicus ging naar de wc rond een uur of 5 's middags. Hij was klaar in het Vlaams parlement in Brussel. En nog even snel naar de wc. En toen hij na zijn toiletbezoek de deur wilde openen, bleek het slot kapot.
1: Ja, we hebben
0: dus
1: het over,
0: niet meer uit.
1: Over Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang. Die dacht nog even gauw naar het toilet te gaan voor die waarschijnlijk naar huis wilde. En toen inderdaad ging er iets gewoon kapot aan het slot, waardoor hij het dus niet meer open kon krijgen. Er staan bons op de deur, maar iedereen was al weg. Dus het is wat dat betreft wel heerlijk ambtenaarschap dat om klokslag 5 uur het pand op slot kan. Licht uit, op slot, helemaal dicht.
0: Hij had ook zijn telefoon niet bij zich.
1: En dat vond hij zijn GSM. Had hij een keertje niet meegenomen. Dacht, ik ga een keertje niet mijn telefoon meenemen, want ik ben zo verslaafd aan die scherm. En natuurlijk de ene keer dat je dat dan doet, heb je hem echt enorm nodig. Nou, het begon dus een beetje lollen van politicus opgesloten op de toilet. Maar dan gaat de lucht aanvoer en zo, gaat dan ook een beetje uit 's nachts. Dus hij kreeg het toch verrassend benauwd. Dus heeft hij nog wat gaten moeten maken om wat lucht. En hij is vanochtend toch ook even gecontroleerd door de gezondheidsdiensten.
0: Ja, hij werd om 6 uur inderdaad door schoonmaaksters ontdekt. Maar als ik om 5 uur ergens in een toilet mezelf opsluit en de volgende ochtend om 6 uur. Daarvoor hebben er best wel wat mensen al zich zorgen gemaakt over. Waar is Mark? Maar blijkbaar bij deze manier niet.
1: Oh, misschien is het wel, zijn ze het wel gewend dat hij nog wel eens niet thuis komt. Of dat hij gewoon druk bezig is en die altijd al vanaf zijn laat
0: voor. Ja, geen idee.
1: Hij heeft dus ook niet geslapen. Hij moest gewoon. Zijn advies was zen zijn en nadenken.
0: Ja. Ja, dat hij in één keer een hele andere politieke koers gaat varen.
1: Ja, precies.
0: En een man die voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt. Omdat hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hornaars. Dat vluchten is niet erg, maar is wel onhandig als je 12 meter hoog in een hoogwerker zit.
1: Ja.
0: Hij is uit zijn hoogwerker gesprongen. Ja, het is echt wel vrij pittig. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Net als meerdere ambulances en politieauto's. Maar nachtmerrie is dit. Ik heb en hoogtevrees en ik vind Aziatische hornaars eng.
1: Ja, maar
0: en ik vind Vught eng.
1: Volgens mij zijn die hornaars gewoon eng. Er wordt volgens mij overal voor gewaarschuwd dat ze echt wel naar kunnen zijn.
0: En Henk Kroes, de voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij kondigde in 1997 de 15e en vooralsnog laatste Elfstedentocht aan met de gevleugelde woorden It Geht On. Ik zat er even te denken. Het is inderdaad dus bijna 30 jaar geleden dat we een Elfstedentocht hebben gehad. En ja, dat comité, de vereniging van de Friese Elfsteden, die bestaat dus nog steeds. En elk jaar maken ze ook weer plannen voor een Elfstedentocht die dan niet doorgaat. Het is best wel, het is een beetje ondankbaar bestuurswerk, denk ik.
1: Het kost ook misschien wel klauwen geld. Nou, alsnog, Henk, jammer dat je dan toch die laatste 30 jaar niet nog net eentje mee mag maken.
0: En de Corbulo-tunnel N434 bij Leiden is deze week 2 nachten dicht. Gisteren vannacht was die dicht. En en vannacht gaat hij weer dicht. Want de camera's in de tunnel moeten worden schoongemaakt. Nou, ik snap dat hij 2 dagen dicht moet. 2 nachten, want als je daar doorheen rijdt, weet je hoeveel camera's daar hangen.
1: Nou, voor geen snelheidscamera's, dat kan ik
0: wel. Nee, dat klopt, maar gewoon verkeerscamera's. Daar hangen er echt heel veel. En vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse vrijwilligersprijs. Vanaf nu kunnen personen of organisaties worden voorgedragen en een jury bepaalt uiteindelijk wie er in aanmerking komt voor de prijs. En dan tot slot, we moeten het er toch even over hebben. Hulp Sinterklaas, Stefan de Wallen.
1: Ja.
0: Hij stopte mee.
1: Ja, een van de meest vertrouwde mensen In de korte cirkels van Sinterklaas. Die gaat zijn staf erbij neerleggen.
0: Ja, en Jochem Meijer, de Leidse cabaretier, heeft inmiddels ook gereageerd. Hij zegt, ja, die beslissing was al enig tijd bekend bij de betrokkenen. En Meijer spreekt Stefan uitgebreid toe op een Instagram berichtje en bedankt hem voor zijn professionaliteit, inzet en plezier. In zijn bericht haalt Jochem ook zijn Spaanse neefje Pietje Paniek aan, die naar eigen zeggen tientallen jaren heeft samengewerkt met een familielid van de Wallen. Er staat ook een foto op onze website, centraalplus.nl. Nou, Jochem Meijer en Pietje Paniek.
1: Zeggen we voor Stefan nog één keertje, hallootjes, goedemorgen. Dat is een beetje de catchphrase van Stefan.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt en lekkere muziek. Grande, Love of My Life onderweg. Eerst Beyoncé en If I Were a Boy.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Grande en Love of My Life voor Beyoncé en If I Were a Boy. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen, 7:50. Op deze donderdag 17 september. Het weekend gaat bijna beginnen.
1: Maar eerst moet je nog even een dagje naar school waarschijnlijk. Want de scholen zijn ook weer begonnen.
0: Ja, klopt. De scholen zijn inderdaad weer begonnen. En
1: als altijd je zo, maar het is nu in volle... Weet je, de echte routine is wel weer een beetje ingeslepen.
0: Ja, het valt mij vooral op... Kijk, ik zit niet zo heel vaak tijdens de ochtendspits in de auto. Want dan is het al gewoon hier.
1: Ja.
0: Maar als ik dat dan wel doe, dan valt mij in één keer... Na zo'n zomervakantie altijd heel erg op. Dat in één keer al die fietsers weer... op de weg zijn. En ja, dat is logisch, maar dan moeten automobilisten zich natuurlijk ook aanpassen. Nou, reden voor de Joris de Witte School in Oegstgeest om extra aandacht voor verkeersveiligheid en fietsen te hebben. We hebben een reportage gemaakt. Je hoort directeur van de school Wilka Hoekstra en wethouder Alfred Bus.
2: De scholen zijn weer begonnen en dat betekent extra aandacht voor de verkeersveiligheid.
3: Nou, we geven verkeerslessen en die geven we eigenlijk al vanaf groep 1-2. Waarin we spelenderwijs met kinderen op het schoolplein oefenen. Is een keertje oversteken met ze veilig in de wijk. En ja, daar gaan we jaren mee door. Tot in groep 7 ze het eerst theoretisch en dan praktisch verkeersexamen doen.
4: We hebben hier net allemaal bellen zitten plaatsen om het schooljaar te openen.
5: Nou ja, dan gaan start van zijn nieuw schooljaar gewoon in één klap heel veel kinderen tegelijk de straat op. Kinderen die ook net uit de zomervakantie komen. Dus die zijn ook gewoon druk met andere dingen bezig geweest. Dan zijn we ondertussen ook weer allemaal naar het werk aan het gaan. Het weer wordt weer wat slechter. Het wordt weer wat donkerder. Ja, dus dan is de kans dat je elkaar tegenkomt en even niet op aan het letten bent heel erg groot. Dus dan is het heel belangrijk dat zeker de automobilisten en de volwassenen natuurlijk gevraagd wordt om let heel goed op die kinderen. Maar ook die kinderen zelf natuurlijk daarover nadenken. Ja, dan wordt het echt donker. Hè? Zeker als de wintertijd weer ingaat. En dan is het meteen 's ochtends donker dat ze op pad zijn. En is het gewoon op plekken zonder verlichting gewoon heel gevaarlijk. Want dan zie je al zo...
1: Waar spraken zij elkaar? In een serverruimte?
0: Dat was een beetje omgevingsgeluid. Maar in ieder geval een reportage vanaf de Joris de Witte School over de verkeersveiligheid. En inderdaad wat de wethouder ook zegt. Binnenkort dan gaat de klok weer een uur achteruit.
1: Dus dan krijg je helemaal de lichtperikelen.
0: Ja, maar dan beginnen wij dus midden in de nacht. Dat is ook wel een ding.

0: Tame Impala en Dracula tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Ik vind het zo'n gave plaat, Rabin. Het lijkt gewoon heel leuk.
1: Het is ook een hele gave plaat. Een best wel gave artiest die al wel populair was, ook 10 jaar geleden. Maar echt wel weer vorig jaar een gigantische renaissance heeft doorgemaakt.
0: Een renaissance, dat is mooi. We gaan naar Leiden-Dorp toe, want voor het gemeentehuis daar staat sinds deze week een regenboogbankje. Daar kwam ik maandagavond achter, want er was maandagavond gemeenteraad in Leiden-Dorp. En ik loop naar het gemeentehuis toe, ik parkeer de auto, ik loop naar het gemeentehuis toe. En eigenlijk soort van op de automatische piloot loop ik een soort van dat gemeentehuis binnen. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht, hey, de vlaggen van de gemeente Leiden-Dorp, de Nederlandse vlag en de regenboogvlag, die altijd voor het gemeentehuis hadden, die zijn er nu niet. Toen ik keek ze naar die vlagstok, ik dacht, oh ja, maar misschien omdat het nu donker is en ze zijn niet aangelicht, dus moeten ze naar beneden. Ik denk, nou, het zal wel. En toen ongeveer klapte ik zo met mijn hersenpan zo bijna op een bankje. Dacht ik, wat de F is dit? Een regenboogbankje voor het gemeentehuis. Het is een initiatief van Wim en Melinda Regeer. En Melinda legt uit waarom dat bankje dan nu voor het gemeentehuis staat.
2: We hebben een regenboogbankje overhandigd. Omdat wij vinden dat iedereen zich veilig binnen de gemeente moet voelen. En daarvoor is gesprek en verbinding nodig. Dus we dachten, middels dit bankje kunnen we dat voor elkaar krijgen.
3: Leiden-Dorp had nog geen regenboogbank. Waarom is dat nou belangrijk?
4: Nou, het is belangrijk om uit te dragen dat wij als gemeente staan voor inclusiviteit. En dat betekent dat we een gemeente willen waarbij iedereen zich welkom voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Te vaak wordt daar een mening over anderen geuit zonder dat daar aan meningsvorming vooraf is gegaan. En juist die meningsvorming kan heel mooi op dit bankje.
3: En was u er direct uit dat hij hier moest komen voor het gemeentehuis?
2: Eigenlijk wel, want je leest natuurlijk met grote regelmaat hoe die bankjes natuurlijk beschadigd worden of onder de graffiti gespoten worden. Dus we dachten van als hij in zicht staat, recht zo onder de regenboogvlag, dan is dat een mooie combinatie.
0: Jorden Melinda Regeer over het regenboogbankje in Leiden-Dorp. Zij en haar man hebben vanuit hun stichting het regenboogbankje gedoneerd in Leiden-Dorp, aan Leiden-Dorp.
1: Lastig woord,
0: regenboogbankje. Dat gaat toch best prima.
1: Het gelukt.
0: Reportages hierop ook op onze website, dat is centraalplus.nl. En via de app, ook de reportage net over de start van het schooljaar bij de Joris de Witte. Al onze reportages zijn ook vaak met beeld erbij.
1: Check het centraalplus.nl.
0: Nieuws, weer en verkeer onderweg naar Matt Simons en We Can Do Better.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANBB en files in het land. 213 kilometer. In de Leidse regio staan er 2. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat 3 kilometer en doet er 3 minuten langer over. En op de A44 is het ook druk. Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 4 minuten vertraging.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Direct en My Friend tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En Rabin, wat vind jij van deze plaat van Direct met My Friend?
1: Ik vind hem een beetje serieus.
0: Ja, wat ik een beetje...
1: Ik vind hem gedragen en ik vind het dan leuk om af en toe te draaien. Maar ik vind hem wel... Ik heb wel weer wat zin in wat meer van de fun tracks van ze.
0: Ik vind hem wat complex.
1: Oh.
0: En daarmee bedoel ik te zeggen dat als je gewoon een willekeurig liedje hebt, die kan je lekker meeneurien, met je meezingen. En dit is een wat complexer muziekstuk. Dus dat is lastiger om lekker in je hoofd te gaan nestelen. Dus ik vraag me dan af of het een beetje tractie krijgt. Om echt een hit te worden.
1: Oh ja, maar het is al wel een hitje hoor.
0: Jawel, maar een hitje, wat je zegt. Maar het is geen... Niet iedereen hoor ik het om me heen zingen.
1: Nee, ik weet niet of deze nou inderdaad hoog op de ranglijstje staat van over 50 jaar het oeuvre bekijken. Of deze dan nog in de top 10 staat.
0: Nee, welke
1: dat weet ik niet. Times are changing. Staat denk ik bovenaan.
0: Nou.
1: Maar ik denk ook nog wel wat ouderen van de eerste renditie van Direct.
0: Mm-hmm.
1: De top 10 zouden we een keertje moeten opstellen. Maar misschien moet het onze zuiderburen in Den Haag een keertje vragen.
0: Ja, daarom, anders wordt het wel erg een Haags feestje hier op de radio. Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan zo meteen even bellen met Marieke. Ze is directeur van het VV.

0: ons. En ja, wat nou?
1: Ja, de letter V. Hè? Niet dat ze maar het livestock.
0: Oh, nee. Ja, het V-fonds.
1: Ja.
0: Wat zij doen, dat hoor je zo meteen. Maar het gaat vooral wat nou als de stroom, het water of het internet uitvalt. Wat moet je dan doen? Belangrijk is dat je iets met je buren of met je buurt gaat doen. Nou, het wordt ook nog burendag. Dus hoe valt dat te combineren? We gaan het zo meteen van Marieke. Eerst back to the 80s. Cyndi Lauper en Time After Time. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus.

0: Back to the 80s. Cindy Lauper met de Time After Time. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 7:15 op deze donderdag. Een kopje koffie, springkussen en misschien wat bitterballen. Burendag is vooral gezellig, maar het V-fonds wil dat buren zaterdag ook eens een serieuzer gesprek voeren. Want wat doe je met elkaar als in één keer stroom, het water of het internet uitvalt? Met de regeling Samen Weerbaar kunnen buurten 500 tot 5000 euro krijgen om zich voor te bereiden. Nou, we gaan er allemaal over praten met Marieke van Schijndel, directeur van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg het V-fonds. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, leuk hier te zijn.
0: Burendag associëren we vooral met gezelligheid. Maar jullie zeggen eigenlijk gebruiken dat kopje koffie met de buren ook eens om over noodsituaties te praten. Waarom?
1: Ja, dat hopen wij heel erg. Ja, het is echt belangrijker dan ooit dat we voorbereid zijn op noodsituaties. Op onverwachte verstoringen, zoals stroomuitval. En wat is nou een beter moment dan Burendag? En dat moet vooral natuurlijk ook over gezelligheid gaan. En het springkussen en alles wat je wilt bespreken. Maar heb het ook met elkaar over de vraag, zijn we in onze straat nou wel voorbereid? En wie weet wat? Wie kan wat? En wie heeft wat nodig? Hoe kunnen we elkaar helpen?
0: En wat heb je dan aan je buren? Want als er een noodsituatie is, dan gooi ik de voordeur op slot. En dan ga ik me 3 dagen opsluiten en heb ik water en eten geregeld, toch?
1: Nou, de ervaring leert dat je elkaar vooral ontzettend nodig hebt in noodsituaties. En ik hoop toch ook dat jij van harte even nadenkt over die buurvrouw die misschien vergeten is dat water te kopen en die wel hulp nodig heeft omdat bijvoorbeeld haar kinderen ver weg wonen. En dat ga je vast en zeker doen na misschien de eerste schrik, zou ik zeggen.
0: Ja, hoe goed of hoe slecht zijn Nederlandse buurten momenteel dan voorbereid als bijvoorbeeld een paar dagen de stroom uitvalt?
1: Sommige buurten zijn supergoed voorbereid, want die zijn er echt al mee bezig. Die hebben bijeenkomsten georganiseerd, die hebben een plan gemaakt. Die hebben bijvoorbeeld samen een noodpakket voor de straat ook aangelegd. Want niet iedereen kan alles kopen natuurlijk, en dat hoeft ook niet. En sommige zijn helemaal niet voorbereid, omdat ze er te weinig met elkaar over hebben gehad. En wij hopen dat mensen Burendag gebruiken om ook dat gesprek te voeren met elkaar.
2: Maar is het niet juist een beetje als iedereen de notulen heeft gelezen en zich voor heeft bereid, dan kan de vergadering soepel gaan. Het is toch een beetje een individueel probleem, of juist niet?
1: Nee, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik denk dat samen redzaamheid veel belangrijker is dan individueel voorbereid zijn. De ervaring leert, en God verhoede dat het lang duurt voordat we het meemaken, dat je elkaar heel hard nodig hebt in noodsituaties. En misschien niet als jij de enige bent die bijvoorbeeld geen zuurstof nodig heeft omdat hij geen longproblemen heeft, maar die buurvrouw wel. En wat doe je dan met elkaar? Hoe zorg je voor elkaar? En uiteindelijk is dat wel de manier om echt ervoor te zorgen dat we ook een goede afschrikking hebben en ervoor te zorgen dat mensen samen met elkaar redzaam zijn.
0: Heb je wat tips om dat gesprek een beetje aan te zwengelen? Want dan sta je net naast buurman Henk die zegt, de gemeente komt niet meer maaien, het is allemaal slecht geregeld. Hoe ga je zo'n gesprek dan omvormen naar noodsituaties?
1: Ja, dat kan eigenlijk heel eenvoudig door gewoon een vraag te stellen over, heb jij al met je kinderen over gehad? Wat gebeurt er als het internet niet meer doet en we kunnen elkaar niet bereiken? En waar ga je dan naartoe? Hebben we een verzamelpunt bijvoorbeeld met elkaar afgesproken? Dus maak het vooral heel dichtbij en bespreek met elkaar waar jij over nadenkt, waar je zorgen liggen, maar vooral ook wat je samen met elkaar kunt doen. En bij V-fonds kun je dus een klein bedrag aanvragen om beter voorbereid te zijn, door samen een plan te maken, samen een bijeenkomst te organiseren, een expert uit te nodigen en te kijken wat je allemaal al in huis hebt in de buurt. En dat zorgt er ook voor dat mensen veel geruster zijn wanneer zo'n noodsituatie zich voordoet.
0: Ja, en inderdaad, dat fonds wat jullie hebben, waar kan dat dan voor gebruikt worden? Is dat dan noodradio's of zo? Of we moeten aan denken?
1: Ja, het kan aan allerlei dingen gebruikt worden. Het kan ook gebruikt worden voor de koffie, want wanneer je een bijeenkomst organiseert, dan moet er ook koffie geschonken worden, bijvoorbeeld. Het kan gebruikt worden voor oefeningen, het inhuren van een expert. Eigenlijk alles waarvan mensen zeggen, maar dit is belangrijk om echt samen redzaam te zijn. Wij maken dat juist heel erg open, omdat straten en buurten heel verschillend zijn. In een flat is het weer heel anders dan in een dorp bijvoorbeeld. Ja. Dus denk er met elkaar over na. Maak een kort plan, heel eenvoudig, en dien bij ons een aanvraag in.
0: Kijk, en hoe gaan jullie ermee om dat inderdaad sommige straten gewoon niet goed georganiseerd zijn? Het zal misschien vooral in grotere gemeenten zijn, denk ik, waarbij je je buren niet eens kent.
1: Ja, de verschillen zijn heel groot, in Nederland. In sommige straten kent iedereen elkaar, is er gewoon heel veel sprake van sociale cohesie en in andere straten niet. En het mag duidelijker zijn dat het gesprek gemakkelijker gevoerd kan worden wanneer je elkaar al goed kent. Maar wees niet bang, spreek elkaar aan, ga op pad en ga het gewoon doen. En we zien sommige plannen die inderdaad heel ver uitgevoerd zijn, waar mensen echt een heel concreet plan hebben. En we zien soms ook een aanvraag waarbij mensen zeggen, wij willen gewoon een paar honderd euro om eens een eerste bijeenkomst te organiseren en dat op te schrijven en net een stapje verder te brengen. En al die dingen zijn mogelijk. Je kan vanaf 500 euro aanvragen en laat het ons weten waar je over nadenkt.
0: Inderdaad, vanaf tussen de 500 en 5000 euro kan je aanvragen voor de regeling Samenweerbaar. Meer informatie op vfonds.nl/samenweerbaar. Marieke van Schijndel, directeur van het V-Fonds. Dank voor de tijd en succes.
1: Dankjewel, dag. Centraal
3: Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabi.

0: forget about the price tag. Jesse J.
1: Een price tag.
2: Over price tag gesproken. Want dat we natuurlijk net even hebben gehad over hoe ben je voorbereid?
1: Ja.
2: Denk even kijken, nou, hoe duur is dan zo'n batterij voor thuis?
1: Ja.
2: Waar je dan gewoon met stekkers in kan prikken voor het geval stroomuitval voor 1 of 2 dagen.
1: Ja.
2: En een gigantische powerbank, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat zit een flinke price tag aan.
1: Wat kost dat?
2: €700 voor iets in de aanbieding.
1: Dan kan je toch beter gewoon zo'n benzineaggregaatje, die gewoon in schuur.
2: En dan met een stekker en met een kabeltje zo naar je huis.
1: Ja?
2: Ja, nee, dat is helemaal niet handig.
1: Nee, maar het is een noodsituatie, dus het hoeft ook niet handig te zijn.
2: Jawel, ik maak het allemaal wel handig.
3: En nu de 1 seconde ronde.
1: Van noodsituaties gaan we naar het leukste spelletje en het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio, namelijk de 1 seconde ronde.
2: Ja, van noodgeval naar noodzaak. Het is inderdaad de 1 seconde ronde. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track. Ja, vandaag stiekem iets langer, want dan kon ik jullie iets meer beef meegeven om naar te luisteren. Maar ik zat dat een beetje te knippen. En Mark, die drive-by langs de studio terwijl de koffie aan het halen was. En die schreeuwt zo in één keer het goede antwoord binnen. Compleet album, jaartal. Dus,
1: Nee. Alleen naam en artiest.
2: Nou, maar je had het wel echt 100% in een fractie van een seconde goed.
1: Nee, ik was even. Want ik liep toen weg. Toen heb ik er even een seconde over nagedacht. Dus, nou, toen blerde ik het naar binnen.
2: Ik ben benieuwd of jij thuis het ook zo goed weet. Zo klinkt hij. Ja, ik heb je iets van het fluitje meegegeven, want het is lekker herkenbaar. Nee. Mark heeft net beschuit gegeten, dus dat lukt nog niet.
1: Nee, nee. Nou kan ik niet meer fluiten door het lachen.
2: Okay.
1: Nog één keertje?
2: Ja.
1: Ja, dit is wel een plaat waar je echt bovenop moet staan.
2: Ja. En als je heel goed voelt, dan sta je er bovenop. En denk gewoon af en toe een keertje na over mythische vliegende lizards.
1: Fantaseer over vliegende lizards.
2: Ja.
1: Oké, weer tip voor je niks in hebt. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Antwoord mag naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win jij een Centraal Plus goodie bag. Richting nieuws van 8 uur. Dit is Louis Capaldi, Survive. Het antwoord hoor je straks.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat dat totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet?
2: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het staat 351 kilometer file in het land. Staat er eentje in de Leidse regio. Na via Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en de Roelofarendsveen. 5 kilometer. Je doet er daar 8 minuten langer over.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: Ja, ik check even
1: wat jij deed.
0: Ja, of het wel ochtend is geworden. Want het is, ja, op, technisch gezien is de zon op, maar hij is niet te vinden.
2: Nee, er zit een dikke laag bewolking tussen. Nou, en Vin maakt er in ieder geval op de radio maar een feestje van. Fijn dat je hem aan hebt staan. De omroep voor de Leidse regio en Wassenaar. Met het nieuws uit je eigen buurt en een beetje daarbuiten. Jij wilde het even over Pokémon-kaarten hebben, hè?
0: Nou, het is, er stonden mensen vroeg in de rijen. Gisteren namelijk waren er heel veel mensen die voor een speciale jubileumeditie van Pokémon kaarten, want Pokémon bestaat dus 30 jaar, zeg maar. Is er zo'n jubileumset uitgebracht. Nou, ik ben ook best wel Pokémon fan. Ik bedoel, ik heb zelfs een tatoeage van een Pokébal ergens staan. Kijk eens, ja, daar is die.
2: Oh ja, ouders, oké, ja.
0: Ik vind Pokémon echt best wel leuk en ik speel de spelletjes ook allemaal wel. Maar ik voel me dan net niet geroepen om 6:00 a.m, dus voordat ik hier naartoe kom, even nog in de rij te staan bij een speelgoedwinkel voor kartonnen kaartjes met plaatje erop. En dat is dus het grappige, dat heel veel mensen ook in die dan de NOS heeft gesproken bijvoorbeeld, zeggen dus van ja, het is eigenlijk best wel een beetje gek. Ja, ik vind het super vet dat ik hem heb. €90 voor deze speciale jubileumeditie met oude art en nieuwe art en een beetje door elkaar heruitgegeven en vette shit. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het wel bijna €100 voorstel.
2: Dat is wel serieus.
0: Kartonnetjes met een nepmonstertje.
2: Maar je zal maar fan zijn.
0: Ja, nee, hij heeft groot gelijk. Als je...
1: Oh.
0: Dat is mijn lijflied.
1: Ja?
0: Ja.
3: I wanna be the very best. No one ever was.
0: Wacht, we hebben een nieuwsprogramma, Mark. Wacht.
2: Nee, we gaan helemaal draaien.

0: Kom op. We moeten door. Even wachten. Nee. Komt-ie. Iedereen kent dit liedje. Dat heeft ermee te maken dat de generatie van onze leeftijd... die heeft dit bewust op televisie gezien als kind. En,
1: was je wat ouder, dan heb je misschien je kinderen die dit hebben gekeken.
0: Ja, dit is... ik wil het nog maar. Gotta get them all.
1: Gotta catch them all. Maar ik was ook fan.
0: En de Britse koning Charles heeft gereageerd op een nog uit te komen boek van Charles Spencer. Het is de broer van koning Charles' eerste vrouw, Prinses Diana. Het Britse koningshuis is verder niet complex. In zijn boek is Spencer kritisch over de houding van de Britse koning in de dagen na Diana's dood in 1997. Spencer beweert in het boek Swan Song dat koning Charles kort na Diana's dood tegen hem heeft gezegd: maak je geen zorgen, we zullen haar snel genoeg vergeten.
1: Wat echt, of je nou op een wereldpodium staat of gewoon in Schubbekutteveen woont. Wat dan ook, dat is altijd een hele nare opmerking te maken. Die is nooit goed.
0: Een woordvoerder van koning Charles die zegt dat rouw invloed kan hebben op de herinnering. Dus eigenlijk ontkennen ze het. De waarheid, geen idee. Ik vraag me af waarom je dan 25, bijna 30 jaar later dan een boek gaat schrijven. Ik vind daar altijd wat van.
1: Dit gaat wel weer alle conspiracies en alle complotten weer oplaaien.
0: En uiteindelijk waar draait het dan om? Waarom ga je dan nog een boek uitgeven?
1: Ja, misschien wel deze broer gewoon voor zijn zusje het echte woord wat hij nog weet. Maar ja, het koningshuis zegt zelf van dit is waarschijnlijk door grief verwrongen uitspraken.
0: En Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stonden we op plek 43, dit jaar drie plekjes lager, plek 46. Er zijn dus 45 landen boven ons die meer gendergelijkheid hebben. We doen het echt niet zo goed.
1: Nou, heel veel plekken gaat het wel goed, maar waar we met name dus nog progressie kunnen zouden boeken is in het CEO- en het leiderschapland. Dan moet ik toegeven, ik heb ook bij bedrijven gewerkt waar we gewoon een vrouwelijke directeur hadden. Ik heb ook bedrijven gewerkt waar hele managementteams uit 100% vrouwen bestaan. Ja. Dus ze zijn er zeker wel. Maar ik denk dat er toch ook wel heel veel circuits zijn, met name in het enge bedrijfsleven met pakken en zo. Dat het daar nog wel echt een boysclub is. Want in het onderwijs is het praktisch gelijk. Misschien zelfs de andere kant
0: op. Ja, ik zit dus even te denken waar... Ik vind nog steeds dat als je een CEO of een bestuur of whatever gaat aannemen, dat je op zoek moet naar de beste kandidaat. En of dat een man, vrouw of whatever is, dat doet er niet toe.
1: Ja, het nadeel is natuurlijk wel dat als iedereen die in dat traject zit van de beste worden, als daar is dus bij de aanloop naar dat traject meer kans wordt gegeven aan de ene dan aan de ander, dan is de uitwassen van de beste kiezen wel heel erg eentonig. Dus dat is het lastige.
0: Maar wat zit er dan daarvoor dat we daar niet zo goed in zijn als land?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies. Misschien heeft het te maken met ouderschapsverlof. Landen waar ze heel goed met moederschapsverlof en met kinderopvang omgaan. Mm-hmm. Die scoren dus beter op emancipatie. Nou, dat is ook een vrij makkelijk te trekken connectie. Maar bij mij thuis, ik heb gisteren staan koken, staan afwassen en de keuken schoongemaakt. En toen kwam er zo de hand van een gigantische spin. Die heeft mijn vrouw toen netjes buiten gezet.
0: Ja?
1: Ja. Dus wat dat betreft zijn wij bij de Flip Classroom huis.
0: Je compenseert het weer helemaal. dat is belangrijk.
1: En dan nog, we moeten nog even één kleine orde van de dag. De 1 seconde ronde moet ik nog oplossen voor je.
0: Oh ja, tuurlijk. Ik zou bijna vergeten.
1: Jij wist hem al. Ja.
0: Je hoort 1 seconde van een track. Welke is dat? Je hoort nu 1 seconde van die track die we zo meteen helemaal gaan draaien. En Rijmen gaat even kijken of we nog goede antwoorden hebben binnengekregen. De 1 seconde ronde van deze donderdag 17 september.
1: Ja, het was niet de allerlastigste natuurlijk.
0: Nee, toch niet?
1: Het was het gezellige fluitje. En het klapje. En we hadden het al verklapt. Het is natuurlijk Imagine Dragons. We hadden het over denkbeeldige, fictieve lizards. En voel je goed. On Top of the World is dit van Imagine Dragons.

0: hier op Centraal Plus. Goedemorgen. Het begint nu toch echt te kriebelen in Leiden. Vandaag komen de geuzen de stad binnen en daarmee wordt de aanloop naar Leiden ontzet officieel voelbaar. En er moet ook gewerkt worden voor die gratis haring en dat witte brood. Vandaag kun je daarvoor inschrijven, net als voor de grote hutspotmaaltijd. Hoog tijd om vooruit te kijken naar 3 oktober. En dat doen we met schrijver, biograaf, criticus, maar nu vooral haringmeester van de 3 oktobervereniging, Onno Blom. Onno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vandaag de geuzenintocht. Is dit ook voor jou het moment waarop je denkt, ja, nu is het begonnen?
1: Ja, dit is echt altijd wel een mooi moment in het jaar. Ik moet eerlijk toegeven dat eigenlijk als je terugkomt van vakantie en het licht wordt een beetje goud en het najaar nadert, dan voel je al meteen aan, dit loopt uit op 3 oktober. Ik denk dat veel Leidenaren dat hebben. En met de Haring Wittebroodcommissie vergaderen we natuurlijk nu ook al. We hebben ook al de eerste haringproeverij gehad.
0: Oh.
1: Waar ik tot haringmeester ben aangesteld. Een buitengewoon fantastische en eervolle functie natuurlijk. Dus voor mij is het al begonnen. Maar dit is wel, denk ik, voor de Leidenaar het moment. Nu gaat het echt komen.
0: Ja, want het wordt wel zichtbaar, hè? Die geuzenintocht, die eigenlijk een aantal jaar geleden is bedacht om tijdens het inschrijven voor de Haring Wittebrood een beetje vermaak te geven. Hè? Maar hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja. Nou, er komt een schip met geuzen, geleid door admiraal Boiseau, aanvaren over de Rijn naar de Waag toe. En dat is een heel spektakel. Het is ongelooflijk dat die zoveel eeuwen na dato nog steeds zo goed eruit zien, die geuzen.
0: Alsof ze zijn, hoe zeg je dat?
1: Ja. Of ze een tijdreis hebben gemaakt.
0: Nou ja, dat inderdaad.
1: Dat is het hele idee van het feest is natuurlijk fantastisch. Waar heb je dat in de wereld? Dat een gebeurtenis die zo lang geleden is, een historische gebeurtenis, op zo'n manier gevierd wordt.
0: Ja, en dan ook volgens mij niet. Zo zichtbaar.
1: Ja, zo is het. Nee, ik bedoel, mijn dochtertje van 8 staat daar met mijn vader. Hè, dus alle generaties staan daar langs de kant te kijken. En die doen mee aan dat feest. En dat is uniek. Dat is echt geweldig.
0: En het haring en het wittebrood heeft natuurlijk een historische betekenis. Maar hoeveel haring en wittebrood moeten dan uiteindelijk geregeld worden?
1: Ja, gigantische hoeveelheden. Ik loop nu al een tijdje mee in de commissie voor haring en wittebrood. Maar ik heb me daar echt... Elk jaar weer is dat eigenlijk verbijsterend. Ik geloof dat er iets van 25.000 of 30.000 haringen worden uitgedeeld aan de Leidse bevolking. En dat is natuurlijk een enorme logistieke opdracht. En dat krijgen we toch maar met z'n allen voor elkaar.
0: En dat doen jullie als de 3 oktobervereniging natuurlijk. Qua organisatie, dit doe je ook niet even in een dag regelen. Dit is, hoeveel tijd kost dit om bij de vereniging te zitten in het bestuur?
1: Dat valt ook nog wel weer mee, al hangt het er wel heel erg vanaf wat voor soort functie je hebt. Hè? Onze voorzitter die is volgens mij dag en nacht in touw. En er zijn mensen die echt heel hard werken. Het is wel zo, we hebben inmiddels, het jaar verloopt altijd op een gelijksoortige manier, natuurlijk een grote ervaring gekregen in hoe je dat moet doen. Dus iedereen weet heel goed wat zijn functie is. En we zijn allemaal kleine radertjes. In dat apparaat van de 3 oktobervereniging. Dus dan gaat het wel. Maar ja, het is waar. Er moet een hoop geregeld worden. En dat is nu juist eigenlijk ook het plezier. Hè? Dat je dus iets terug doet voor je stad. Dat je verbintenis maakt met medelijdenaren. En dat je dat mogelijk maakt. Dus het is eigenlijk een mooie, eervolle, maar ook dienende functie.
0: Kijk.
1: Commissaris.
0: Ja, een belangrijkste controlevraag aan de haringmeester van dit jaar. Hoeveel haringen ga je zelf eten?
1: Oeh, goede vraag. Ik probeer het toch een beetje te beperken. Weet je ruikt er ook wat van, hè?
0: Ja, dat is
1: voor de anderen. Gelukkig hou ik wel van haring. Maar ik ga er gewoon stevig tegenaan en ik zal jullie laten weten hoe lekker die dit jaar weer is.
0: Vandaag dus de geuzenintocht en de inschrijving voor de haring en wittebrood. Leiden maakt zich langzaam op voor het feest der feesten. Onno Blom, dankjewel en succes met de haring.
1: Maar heel graag gedaan en tot vanmiddag, hè?
0: Tot vanmiddag.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal.

0: Douwe Bob en Know To Self. Dit is de Centraal Plus Plus track van deze week. Ik vind hem leuk.
1: Weer een beetje een gedragen track.
0: Herfst.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk dat het bij de herfst weer ook al met het slidegitaartje en misschien dat het eigenlijk wel lekker past.
0: Zeker. Het is de ochtendshow op Centraal Plus, dus 8:55. En we gaan heel even luisteren naar een fragmentje uit Rudo, het tv-programma dat we nog uitzenden tot 6:00 vanavond. Vorig weekend stond Park de Houtkamp in Leiderdorp namelijk in het teken van de vriendenfeesten. Rudo sprak een trotse organisator, Jan Suikerbuik, tijdens Unity NL On Tour.
2: Ik zie een lach op je gezicht. Ik was zo'n beetje bij Nederlandstalige muziek. Ja, jij krijgt die lach niet van
3: ja,
2: mij.
3: Ja, nou, maar Nederlandstalig, daar word je altijd vrolijk van. Dit weer. Een en al gezelligheid, super.
2: Ja, want dit is het laatste onderdeel van de vriendenfeesten voor dit jaar. Vrijdag, de pubquiz. Hoeveel man had je binnen?
3: 36 teams keer 6. Ben jij goed te snel rekenen? Om er bij de 400, denk ik.
2: Ja, en dan gisteren was de Disco Classics Party, vandaag de Tour. Ben je al tevreden met het weekend?
3: Voorzichtig wel, ja. En dat komt vooral door vandaag. Vandaag ik zie steeds meer mensen toch nog komen. Gisteren vond ik het een beetje slapjes. Dat had wel wat drukker gemogen, maar vandaag is het echt super.
2: Ja, de afgelopen 2 jaar werd je eigenlijk een beetje geplaagd op die zondag door 30 graden.
3: Ja, te warm. En dit is super. Het waait niet, de temperatuur is goed. Dus ik verwacht dat het nog veel drukker gaat worden.
2: Is er nog een artiest waarvan je denkt van ja, daar kijk ik echt wel naar uit?
3: Ferry de Lits.
2: Ja. Of Viva Cerveza.
3: Ja, maar ik ken hem nog van hoe heet hij nou?
2: Moeten we die, 2009, even, moeten we die even aanvragen straks bij hem als die komt?
3: Oh, dat kan ik even doen, ja. Dat is een goed idee.
2: Succes.
3: Ga ik doen, dankjewel.
0: Jan Suikerbuik in gesprek met Rudo bij de vriendenfeesten tijdens Unity NL On Tour. En tot 6:00 vanavond kan je het bekijken.
1: Hij had er zin in. Hij kreeg helemaal, oeh, dat ga ik doen, wat leuk.
0: Nieuws, weer verkeer komt eraan. Eerst Noah Kahan, dit is Stick Season.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 325 kilometer file in het land. Maar in onze regio valt het wel mee. Er staat er eentje op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: meedoen op je luchtdrumstel. Of je air sax. Het is de ochtendshow op Centra Plus met ook muziek uit de jaren 80. Af en toe draaien we dan gewoon even zo'n plaatje die iedereen kent, gewoon omdat het lekker is.
1: Precies, een beetje bos.
0: Een brief van het ziekenhuis, een bericht van de gemeente of even je kind helpen met huiswerk. Voor veel mensen zijn het hele gewone dingen, maar als je moeite hebt met lezen en schrijven, kunnen ze behoorlijk ingewikkeld worden. De bibliotheek Voorschoten Wassenaar is daarom gestart met een nieuwe lees- en schrijfgroep, speciaal voor Nederlandstalige volwassenen die hun taalvaardigheid willen verbeteren. En er is ook nog iets met een escape room. Aan de telefoon projectleider sociaal domein Frank Groenman. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laaggeletterdheid, wat is dat ook alweer?
2: Ja, laaggeletterdheid is eigenlijk, het is niet analfabetisme. Het is eigenlijk als je wel kunt lezen en schrijven, maar je hebt toch moeite om teksten te begrijpen of teksten te schrijven. Om daar de informatie uit te halen die je nodig hebt.
0: Dus dan kan je bijvoorbeeld wel
2: voor je dagelijks leven.
0: Ja, dan kan je bijvoorbeeld wel een bordje uitgang lezen, maar als het een brief is of zo, dan lukt dat niet.
2: Ja, klopt, ja. Ja.
0: En om hoeveel mensen gaat dat in onze maatschappij?
2: Nou, de cijfers zeggen ongeveer dat het om 3 miljoen mensen gaat. Dus dat is een behoorlijk grote groep mensen.
1: En zijn dat allemaal toevallig kinderen van groep 3? Of is dat...
2: Sorry, wat zei je?
1: Zijn dat 3 miljoen mensen, hoe kan dat? Zijn dat allemaal mensen maar gewoon echt die op de basisschool zitten? Of zijn het ook allemaal mensen die gewoon volwassen zijn?
2: Nee, dat gaat om volwassenen. Ja, zeker. Ja. En de maatschappij wordt natuurlijk steeds complexer, steeds digitaler. En digitaal is uiteindelijk ook taal. Hè? Dus ja. Het is eigenlijk een breed...

0: Even, die zien één grote brei aan woorden. En hoe kun je nou, zeg maar, waar kun je op letten, ook bij het lezen van zo'n brief, om die makkelijker te kunnen lezen? Dat soort dingen doen we ook.
1: Is het in de maatschappij dat iedereen denkt van, ja, maar lezen en schrijven, dat heeft iedereen geleerd op de basisschool, dus iedereen kan dat? En dat er zo'n grote groep is die dat dus niet kan, dat mensen zich ervoor schamen?
0: Klopt, er is een heleboel schaamte erover, maar dat is absoluut niet nodig. Want zoals gezegd, er zijn heel veel mensen die hier toch mee te kampen hebben. En het goede nieuws is ook, er is iets aan te doen. Lezen, zeg maar, ik zeg wel eens tegen mensen, als je sterke spieren wilt, dan ga je niet één keer per week naar de sportschool. Dan ga je vaker naar de sportschool. Nou, lezen en schrijven, dat is ook zo'n spier. En die moet je gewoon trainen. En die kun je dus ook trainen.
1: Ja. En dat gaan jullie dus doen met een clubje, met clubjes. Dat gaat plaatsvinden bij de bibliotheek. Maar er is nog iets wat jullie gaan doen. Vrijdag staat er namelijk een escape caravan ergens.
2: Ja, maar gaan jullie dan mensen opsluiten als ze niet goed hebben gelezen? Of hoe moet ik het zien?
0: Nou, het is een echte caravan. En dat is heel leuk. En wat je moet doen is de caravan ingaan en opdrachten uitvoeren. En dan loop je tegen alle. Ik ga daar verder niks over verklappen, maar dan loop je tegen allerlei dingen aan. En dat is echt heel leuk om te doen.
1: Kijk, en dat is dan. Ja. Is dat bedoeld voor iedereen of vooral voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven?
0: Nee. Het is juist bedoeld voor de mensen. Want het is een groep die relatief moeilijk te bereiken is. Mm-hmm. Maar dat proberen we dus ook via het netwerk, zeg maar. Via de neef of de broer of de mensen eromheen. Ja. En het is echt bedoeld voor mensen om te ervaren hoe het is. Tegen welke problemen je aanloopt als je moeite hebt met lezen schrijven in deze maatschappij.
2: Ja. Frank, hoe pak je zoiets dan ook aan? Want ik denk bij laaggeletterdheid of bij analfabetisme, dan al het onderwijs wat we hebben voor het aanleren van taal is eigenlijk een beetje dan op een kinderniveau. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je dat met volwassenen wil doen. Dus hoe vertaal je dat dan letterlijk en figuurlijk?
0: Nou, je moet heel erg kijken naar de leervraag van iemand. Dus de intake duurt ook best lang. Je moet echt gaan kijken, wat wil iemand kunnen doen? Dus het is een positieve insteek, niet wat kun je niet, maar wat wil je kunnen doen? Wil je je kind kunnen voorlezen? Wil je de recepten kunnen maken? En daar ga je dan iets mee doen. Om heel praktisch mensen die vaardigheden aan te leren.
2: Ja, dat lijkt me inderdaad wel handiger dan wat voor kinderen is natuurlijk. Kun je gewoon zeggen, dit moet je allemaal weten.
0: Het is absoluut niet
2: en hier is het
0: kinderen.
2: Helemaal andersom.
0: Nee, het is niet voor kinderen. Nee.
1: De nieuwe lees- en schrijfgroep is er voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven voor situaties uit het dagelijks leven. Je kunt daarvoor binnenlopen bij het taalspreekuur. En dat is dinsdag tussen 10 en 12 in Voorschoten en vrijdag tussen 10 en 12 in Wassenaar. En vrijdag staat vanaf 9:30 de gratis Escape Caravan op het evenementenplein in Wassenaar. En die is dus om dat allemaal te ervaren. Frank Groenman, projectleider Sociaal Domein, dank en heel veel succes.
0: Ja, en een fijne dag.

0: Lily Allen en Hard Out Here. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Die past goed bij het nieuws van dat we blijkbaar aan het kelderen zijn op de emancipatielijst.
0: Hard Out Here.
1: Poor bitch, ja.
0: Ja, we gaan het over muziek hebben. Want liefde, familie, onrust, verbinding en alles wat er tussenin zit. Singer-songwriter Jean-Paul heeft uit die thema's heeft hij verwerkt in zijn nieuwe album In de Stilte van de Dingen. Zaterdag 26 september presenteert hij de plaat samen met zijn band in muziekcentrum Zoeterwoude. Maar voordat hij het podium opgaat, schuift hij nog even bij ons aan. Jean-Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: In de Stilte van de Dingen, het klinkt alsof we heel aandachtig moeten gaan luisteren. Waar komt die titel vandaan?
2: Ik ben vorig jaar getrouwd.
0: Gefeliciteerd.
2: Oh, dankjewel. En tijdens de ceremonie heb ik dit liedje geschreven. Dus het gaat eigenlijk over de liefde tussen mij en mijn vrouw.
1: Tijdens de ceremonie? Was je toen niet gewoon bezig met ze maar trouwen?
2: Ja, maar dan moet je toch altijd tegen elkaar gaan vertellen van hoeveel je van elkaar houdt. En ik heb dat in een liedje gedaan.
1: Oké. Ik dacht dat je had geschreven op het moment van wacht even. Dominee, hou je wel vol, wacht even. Ik heb een vet idee.
2: Ja, dat was het. Nee, van tevoren.
0: Waar kom je vandaan?
2: Origineel kom ik uit Zwijndrecht. Ik heb eigenlijk een paar jaar geleden de liefde hier gevonden. Dus ik ben deze kant op gekomen.
0: Kijk, en dan ben je muziek aan het maken. En dan, hoe komt dan zo'n album tot stand?
2: Nou, ik doe natuurlijk al wel een tijdje muziek maken. Maar dat was altijd Engelstalig. En dit nummer was natuurlijk Nederlands. En Nederlands kan je toch meer je gevoel in kwijt, kwam ik achter.
0: Oké.
2: Ik deed in het Engels deed ik altijd een beetje van, als ik dan de tekst teruglees, was het allemaal een beetje van, ik hou van jou, ik blijf je trouw.
0: Ja.
2: Er zaten wel iets meer verhalen in natuurlijk, maar in het Nederlandstalig vind ik dat je toch meer in je eigen taal kan je toch meer je gevoel in kwijt.
0: Taalvirtuoos.
2: Nou ja, dat weet ik niet.
1: Maar wat zijn de thema's die je wil behandelen als je dan toch zegt van, ik kies nu even voor de lyrics, ik kies nu voor de taal die voor mijn teksten. Wat is er in dit album nou op de voorgrond?
2: Eigen dingen. Verhalen die je hoort van mensen. Problemen waar mensen tegenaan lopen. Dat soort dingen allemaal.
1: Ja, maar je bent net getrouwd. Moet het niet een beetje vrouwelijk albumpje zijn?
2: Ja, maar ik ben ook al 54, hè, dus ik heb ook al wat problemen meegemaakt.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je niet alles roze geur aan schrijft.
2: Nee, dat is het jammer genoeg niet in het leven. Maar, dus vandaar.
1: En dan je gaat het album presenteren.
2: Ja.
1: Dat doe je aan 26 september.
2: Ja.
1: Maar ik heb hem wel gehoord.
2: Ja, maar dat heb ik eigenlijk een beetje expres gedaan.
1: Doe je dat stiekem gewoon al? Leg ze uit.
2: Nou, als ik naar een première
0: en mijn tweede film al gezien heb.
2: Ja, eigenlijk wel. Nou, als ik naar een albumpresentatie ga van een band of weet ik veel wat, dan vind ik het altijd super irritant als ik de liedjes niet ken.
0: Ja, ja, maar dan sta je daar zo en dan gaan ze een liedje en dan denk je... Ja, geen idee.
2: Nee, hartstikke leuk, maar ik weet mijn god niet. En nu kan je gewoon eigenlijk al luisteren. Dus misschien gaan de mensen meezingen. Dat is eigenlijk wat ik hoop.
1: Als artiest kan ik me dat heel goed voorstellen. Want dan sta je uiteindelijk voor een stel fans. Die is dan met de armpjes over elkaar van... Even kijken, is het leuk? Even, ja, leuk nummer. Ja, het is natuurlijk super saai spelen als iedereen aandachtig aan het luisteren is.
2: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk gewoon een beetje interactie zou willen met je publiek.
2: Ja, dus,
1: goeie. Jean-Paul heeft het opgelost.
0: Kijk, ja.
2: Het probleem.
0: Tip voor alle artiesten, denk ik. Ja. En dan die presentatie in Zoeterwoude. Dan sta je daar zo weer in de presentatie. Dat is toch gewoon spannend?
2: Ja, dat moet ik ook wel zeggen. Ik ben niet... Ik heb wel vaker op het podium gestaan, dus ik ben niet gauw nerveus meer. Maar nu begint het toch wel een beetje...
0: Een beetje plankenkoorts of valt
2: dat? Nou, dat zal het ook weer niet zijn. Maar het is toch wel een beetje gezonde nerveusiteit, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, en ik ben ook wel benieuwd naar wat je hiervan vindt. Luister even een stukje mee.
3: Realiteit.

0: lekker mee.
1: Je bent niet zo fan van hoe mensen met hun mobiel omgaan, begrijpen.
2: Nee, ja, dat is... Ik bedoel, iedereen zit toch tegenwoordig op dat ding?
1: Ja.
2: Dat is toch echt bizar gewoon. Ik ben een paar weken geleden zijn we naar Ierland geweest.
1: Leuk.
2: En dan ga je op dinsdagavond ga je een pub in. En dan staat er een band te spelen. En die hele pub die staat helemaal vol met allemaal jonge gasten. En van oud tot jong. En niemand heeft een telefoon. Iedereen is met elkaar bezig. En als jij tegenwoordig op straat loopt, het is allemaal zo.
1: Ja.
2: Het zit allemaal... het is toch camera. Dus het zit allemaal zo. Ja. En ik vind dat zo... Er is niet meer echt interactie met elkaar. En dat vind ik echt jammer.
1: Ja, en dan kan ik me goed voorstellen dat je daar extra beledigd door bent. Als je in Zoeterwoude bent. Want daar is natuurlijk gewoon... ik ken geen saamhorigere gemeente dan Zoeterwoude.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Loopt daar ook iedereen met een telefoon gewoon lekkertjes in de zak?
2: Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik ze daar inderdaad niet veel met mobieltjes ziet lopen. Als ik daar door mee loop.
1: Gelukkig maar. En ben jij benieuwd naar de hele track van Mobiel van Jean-Paul? Nou, je kan hem gewoon stiekem al voorluisteren. Want het album staat al wel op Spotify. Dus je kan het even checken. En misschien kun je alle liedjes uit je hoofd leren. Want dan kun je voor de albumrelease die 26 september is... kun je gewoon Jean-Paul helemaal de beste artiest ter wereld laten voeren... door alle tracks mee te zingen.
2: Kijk, dat zou ik fantastisch vinden.
3: Het album heet In de Stilte van de Dingen. En in zaterdag 26 september wordt dat gepresenteerd... in Muziekcentrum Zoeterwoude aan de Schenkelwegstad. De deuren gaan open om 19:30 en om 8:00 begint het optreden. Jean-Paul, dankjewel voor je komst en heel veel plezier.
2: Bedankt dat ik mocht komen.
3: Geen probleem.
4: Centraal... Plus.

0: 9.
1: Suzanne en Freek met Halverwege tijdens de Centraal Plus Ochtendshow. Waarbij het bijna 9 uur is, betekent dat Rudo inmiddels de studio in is gelopen. Goedemorgen.
2: Zou je microfoon even openzetten? Oh, wat een amateur is toch. Ben jij genomineerd voor de beste ochtendshow? Beste programma van de lokale radio? Okay.
3: Zeker weten.
2: Kun je nagaan. Ja. Hoe slecht de rest is.
3: Oh, nou ja, zeg.
2: Nee, maar dat ligt niet aan jou, Rabin.
1: Nou, we moeten het wel even over die daarover hebben, toch?
2: Oh, wat dan?
1: Nou, gewoon even benoemen. Jij gaat nu vertellen dat wij genomineerd zijn. Dat wil ik graag horen.
3: Je hoort graag gewoon dat Mark is erg trots op zijn nominatie.
2: Ja, genomineerd in de categorie audio. Centraal Plus.
1: Oh, wacht.
2: Ja, maar oké, maar ik zou wel willen oefenen. Wacht even, doe even. We zitten nu in een volle zaal op 26 september. Ja. Lokale Media Awards 2026.
1: In Rotterdam.
2: We zitten daar niet op de wc, hè? En het is ook niet in Rotterdam.
1: Je hebt in Rotterdam.
2: De Rotterdam. Ik denk Rotterdam.
1: Het is in Heliburg.
2: En dan zeg en de winnaar. Centraal Plus, de ochtendshow. Nou, dat gaan we op. Wat gaan jullie dan zeggen? Hebben jullie dat al voorbereid?
3: Nee. Maar ik heb nog nooit in mijn leven iets voorbereid. Dus dit wil ik eigenlijk ook zo houden.
1: Ik wil graag iedereen bedanken voor deze prachtige kant.
2: Ja. Nou ja, het zou toch leuk zijn. Heel eerlijk, als je genomineerd bent, wil je toch ook winnen?
3: Het zou wel leuk zijn.
1: Ik vind het hartstikke leuk dat we genomineerd zijn. Maar dan moeten we ook wel winnen. Als dat dus niet is, dan heb ik echt een deuk in mijn ego.
2: Ja.
1: Want dan is het gewoon, je hebt genomineerd, maar eigenlijk gewoon pech.
2: Maar ik wil eigenlijk gewoon wel 26e, ik richt me eventjes tot Mark. Want bij jou, jij doet het houthakkershirt aan.
3: Precies.
2: Daar kennen we je van. Even naar de kapper. Even nog met Jeroen of hoe heet je ook weer. Even
3: Mike de Boer.
2: Nieuwe kleren kopen. Even gewoon.
1: Nee, ik ga daar gewoon hoe ik er nu bij zit. Gewoon lekker shirtje dingetje.
3: Diepe zucht van
2: Ik kwam hier mijn programma promoten, toch?
1: We gingen het uitbreiden over de nominatie van de ochtendshow.
3: Je hebt ook natuurlijk, er zijn weer wat verjaardagen te vieren vandaag. En ik begrijp ook dat je het best wel lastig zou moeten hebben
1: denk als je
3: kiezen
1: elk jaar,
3: wie je gaat draaien.
1: Ik denk als je elke dag gaat vertellen, oh, die en die zijn jagen, dat je niet genomineerd kan worden voor een radio award.
3: Nou ja zeg, wat zit je nou sleppen?
1: Hij begon.
3: Hij gaat er ook gewoon voor. Oh, oké, dit wordt mat. Doe de camera's uit, nu direct.
1: Oké, doei.
2: Moet je hier op het knopje
3: drukken?
2: Ik wegwezen.
3: Dit is geannexeerd. Hey Rudo, alles goed?
2: Zeker. Hey, wat een verademing. Ja, tot morgen, Mark. Ja. Ga weg.
3: Nee, ik zeg al, het leuke verjaardag. Ik zie dat Florida jarig is. En ik zie dat een van mijn favoriete vriendinnen, Anastasia, jarig is. Die over 2,5 week ongeveer in Nederland staat.
2: Ik ga dus niet Anastasia draaien. Ah, ik ga eigenlijk niet draaien. Ik heb gekozen voor Clouseau.
3: Oh, natuurlijk, want Koen is jarig, hè?
2: Ja, Koen van Clouseau, die is ook nog eens een keertje jarig. Dus ik had bedacht dat ik die ga draaien.
3: Ja, groot gelijk is ook leuk, dat hoor je minder vaak.
2: Fijn zo eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: Als die award nou niet gewonnen wordt, hè? Ga nou naar huis.
3: Ik hoor ook dat Mark ziek is morgen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 11 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag bij het Malieveld 2 kilometer, 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file. Ten slotte de N211 richting Den Haag. Daar staat tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek. Meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

met Zoe Nivij, sluit me in je armen en Ella Langley met Choosing Texas. Welkom, het is Rudo hier voor deze donderdag 17 september. Je werd net wakker trouwens met de ochtendshow. Met daarin onder andere Marieke van Schijndel, directeur van het V-fonds over Burendag. Maak daarbij ook afspraken met je buren over noodsituaties, want een goede buur is beter dan een verre vriend. Verder belden ze met Onno Blom over vanmiddag, want de Geuzenintocht die is er weer. De officiële start van het Leidensontzet. En in de studio was Jean-Paul ook de gast over zijn Nederlandstalige album In de Stilte van de Dingen. En dat gaat hij presenteren in het Muziekcentrum. Hij is singer-songwriter uit onze eigen regio. Dus dat ga je later ook nog terugvinden op onze website, mocht je het gemist hebben, op centraalplus.nl. Hey, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo voor deze donderdag, met zometeen meer over asielzoekers in Wassenaar. Die hebben gisteren een certificaat gekregen. Ja, niet allemaal, maar wel een deel daarvan. Voor hun vrijwilligerswerk dat ze deden in het, doen in het dorp. Dat doen ze al minimaal 3 maanden. Rebecca Baart, wethouder, die was er gisteren bij en gaf ze een certificaat. Rio! Verder nieuws om 9:30 en Maroon 5 hoor je zometeen. En dit is eerst Lucas samen met Steve. Dit is All I Know.

0: Lloyd en Andre 3000, dedication to my ex and Maroon 5 met Never Gonna Leave This Bed. Gisteren was er een feestelijke bijeenkomst in Wassenaar. Een zaal met allemaal tafels en lekker koffie op tafel, een thee, champagne en allemaal zoetigheid om te vieren dat er 30 asielzoekers in Wassenaar waren die zich hebben ingezet voor de gemeenschap. Ja, ze zijn ondanks hun onzekere toekomst, zoals wethouder Baart dat noemde, zich toch aan het inzetten voor hun eigen omgeving. En dat werd gevierd. De vrijwilligers van dat AZC kregen allemaal een certificaat. Nou, voorafgaand aan die uitreiking sprak ik met Rebecca Baart dus over die bijeenkomst gistermiddag bij de vrijwilligerscentrale.
1: We hebben uiteindelijk hier 30 vrijwilligers die vanuit het asielzoekerscentrum allemaal mooi vrijwilligerswerk doen hier in Wassenaar. En dat is precies wat wij natuurlijk willen. We willen mensen die actief meedoen in de samenleving. Dat is goed voor hen, maar dat is ook goed voor ons als samenleving.
2: Nou, u staat vanuit uw rol als wethouder. Het gebeurt samen met de vrijwilligerscentrale. Hoe moeilijk is het nou om zo'n nieuwe groep inwoners te mobiliseren om aan het werk te gaan in de gemeente?
1: Nou, wat ik terughoor is dat sinds dat we die Meedoen Bali hebben in 2024, wat echt een initiatief is wat hier opgestart is in combinatie met Vrijwilligerscentrale Nederland en Vrijwilligerscentrale Wassenaar, is dat daar eigenlijk heel enthousiast op gereageerd wordt en dat iedereen ook graag mee wil doen. En daardoor is die energie ook goed en is iedereen er heel erg blij mee.
2: Nou, vandaag krijgen de vrijwilligers een certificaat uitgereikt. Wat wordt uw rol vanmiddag?
1: Nou, uiteindelijk doe ik een praatje en vertel ik eigenlijk hoe trots wij zijn op deze vrijwilligers en hoe blij we zijn dat ze meedoen en hoe belangrijk wij het vinden in onze samenleving dat iedereen kan meedoen en dat er voor iedereen een plek is.
2: Wat zou uw oproep zijn aan organisaties misschien in Wassenaar of daarbuiten als het gaat om het inzetten van asielzoekers op vrijwilligersplekken?
1: Nou ja, ik kan het alleen maar aanraden. Uiteindelijk, wat wij willen, en daar staan we ook voor als gemeente, is dat iedereen kan meedoen. En we zien ook dat er een heleboel lokale initiatieven zijn en dat lokale ondernemers meedoen. En dat juichen we ontzettend toe.
0: Foto's van die bijeenkomst bij de vrijwilligerscentrale gisteren in Wassenaar kun je nu vinden op onze website. Check daarvoor centraalplus.nl. En ook het interview met wethouder Baart kan je daar vinden. Zometeen, Asher, het nieuws van 9:30 is onderweg. En dit is Benson Boone. Mystical Magic.

0: Future en Yeah op Centraal Plus. Met meer muziek zometeen. DJ Snake en Aluna George. You know you like it. Maar eerst het nieuws van 9:30. Hier is Paul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse Vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de N211 richting Den Haag-Zuid tussen Kwintsheul en Bateringseveld, 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Remmer Whitcomb en Kingdom of Fear. Vandaag 17 september, wie zijn er jarig vandaag? Neem het eventjes met je door, best wel een lijstje. Juan Antonio Flecha is jarig, hij is Spaans wielrenner, 49 geworden. En Duits wielrenner Jens Voigt is ook jarig, 55. Verder is het de verjaardag van Dieter Jansen, Nederlands acteur en stemacteur, 57. En zangeres Anastasia van Not That Kind, onder andere, is 58 geworden. Ellie Lusk, kennen van de politie en tegenwoordig als televisiepersoonlijkheid, 60 is ze geworden. Van de Nederlandse roddeljournalistiek is Evert Santegoed jarig, die is 65 geworden. En de autocoureur Damon Hill is ook jarig uit Engeland, die is 66 geworden. Nederlands acteur Sander de Heer, 68. En het is ook de verjaardag van Bassie. Clown Bassie, die viert vandaag zijn 91ste verjaardag. En de man die op dit moment op tv te zien is in Nederland. Ja, in België zie je hem al veelvuldig, al jaren. Ik heb het over Koen Wouters. Hij is te zien in Beste Zangers. Hij is geboren op 17 september 1967. Ik heb het over Koen Wouters van Clouseau natuurlijk. Hè. 59 geworden en op zijn verjaardag draaien we Passie. Een van de grote hits van Clouseau. Ik kon niet kiezen. Ze hebben zoveel leuke nummers.

Was lastig kiezen hoor, want welke plaat van Clouseau moet je nou draaien? Passie, Domino, daar gaat ze. Ze hebben zulke mooie nummers gemaakt. Ze zijn in ieder geval iedere week nu te zien bij Beste Zangers op televisie bij de Avro Tros. Volgens mij vrijdag of op zaterdagavond. Hè? Hey, zo meteen dan hoor je Shepherd de nieuwste Night Drive. Maar eerst...

De nieuwste Shepherd Night Drive op Centraal Plus en Toploader hoorde je nog met Dancing in the Moonlight. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Break Up in Reverse. Teddy Swim staat voor je klaar. Rudo!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. Een verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Teddy Swims, Break Up in Reverse en Tom O'Dell hoorde je met Lost Frequencies en Black Friday. Hey, welkom. Het is 10 uur geweest op deze donderdagochtend. En dat betekent dat we zo meteen nog even kijken naar het nieuws van de afgelopen 24 uur. Wat gebeurde er in de Leidse regio en Wassenaar? En belangrijker nog, welke track past erbij? Dat straks. Verder hoor je zo meteen Gwen Stefani en Akon, The Sweet Escape. Davina Michel, I Won't Let Go. En eerst Wiz Khalifa met Charlie Puth. Dit is See You Again. Rio!

0: Davina Michel, Won't Let Go op deze donderdagochtend. Goedemorgen, het is tijd om even te checken wat er afgelopen 24 uur in onze regio in het nieuws was.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: En eigenlijk best wel veel. Een regenboogbankje voor het gemeentehuis in Leiden-Dorp werd begin deze week al onthuld. De video daarvan met Wim, Regeer, Melinda en wethouder Blommers vind je nu online op centraalplus.nl. Verder nieuwe Rudo. Werking als adviseur van Sinterklaas. En Joris de Wit in Oegstgeest, de basisschool, start het schoolseizoen met bellen blazen. Alles vanwege veilig verkeer en het bewustzijn daarvan. Er certificaten voor vrijwilligerswerk van AZC-bewoners in Wassenaar. Gisteren kregen die allemaal een certificaat van wethouder Baart. En in Leiden-Dorp gaan de ondernemersvereniging en de wethouder, de gemeente moet ik dan eigenlijk zeggen, beter samenwerken nog, of meer samenwerken. Een foto van voorzitter van de LV Katinka en wethouder Blommers prijkt op onze website centraalplus.nl. Ja, geen hand, geen koffie. Forum voor Democratie en Pro die botsen over de omvangsnormen in de Leidse Raad. Seppe Bakker was gisterochtend in de ochtendshow. Hij voelt zich volledig genegeerd in die Leidse gemeenteraad. En dat is best heftig. Een hele interview daarvan met Seppe kan je nu vinden op centraalplus.nl. Verder gaat de Corbulo-tunnel 2 avonden en nachten dicht. Wil je weten wanneer je daar eventueel last van kan hebben? Check dat online via onze website centraalplus.nl. En wie verdient er eigenlijk een Leidse vrijwilligersprijs? Je kan vanaf nu nomineren. Je vindt een video met een profiel van een van de vrijwilligers nu op onze website centraalplus.nl. En nou ja, goed, is er nog veel meer nieuws. Ik kan het wel allemaal vertellen, maar ga maar eens even kijken en rondneuzen. En bedenk er een leuk liedje bij en mail hem naar rudo@centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag?

0: Carpenter en Tears. Ook alweer even geleden dat Sabrina Carpenter met een plaatje uitkwam. Mijn hoop, mijn gok en misschien wel mijn wens is dat Sabrina Carpenter met een kerstplaatje uitkomt. Ergens in oktober, november. En dat gaat dan een hele grote kersthit worden. Ik weet het niet. Ik heb het niet opgezocht. Het is wat ik denk. Dus misschien even een weddenschapje over afsluiten of zo. En zo meteen de nieuwste Miley. Bass Persuades hoor je na het nieuws. Hier is Paul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse Vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: We hadden veel in het nieuws gisteren. Onder andere over een regenboogbankje bij het gemeentehuis in Leiderdorp. Dat bankje voor het gemeentehuis moet duidelijk maken dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Het bankje werd gedoneerd trouwens door een stichting. De stichting Wens die regeert. En de mensen achter deze stichting, Wim Regeer en Melinda, die waren bij die onthulling afgelopen week samen met wethouder Freddy Blommers. Wij waren er ook bij met het Centraal Plus nieuws en wilden van Melinda weten waarom dat bankje nou zo belangrijk is voor Leiderdorp. Dorp.
2: Omdat wij vinden dat iedereen zich veilig binnen de gemeente moet voelen. En daarvoor is gesprek en verbinding nodig. Dus we dachten, middels dit bankje kunnen we dat voor elkaar krijgen.
3: Leiderdorp had nog geen regenboogbank. Waarom is dat nou belangrijk?
4: Nou, het is belangrijk om uit te dragen dat wij als gemeente staan voor inclusiviteit. En dat betekent dat we een gemeente willen waarbij iedereen zich welkom voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Te vaak wordt daar een mening over anderen geuit zonder dat daar aan meningsvorming vooraf is gegaan. En juist die meningsvorming kan heel mooi op dit bankje.
3: En was u er direct uit dat hij hier moest komen voor het gemeentehuis?
2: Eigenlijk wel, want je leest natuurlijk met grote regelmaat hoe die bankjes natuurlijk beschadigd worden of onder de graffiti gespoten worden. Dus we dachten van als hij in zicht staat, recht zo moet onder de regenboogvlag, dan is dat een mooie combinatie.
0: Melinda dus van de stichting Wens die regeert en ook wethouder Freddy Blommers hoorde je nog over dat bankje. En eigenlijk wel treurig hè, dat hij dan daar per se moet staan, ook vanuit veiligheidsoogpunt. Wil je weten hoe het bankje eruit ziet? Je kan nu de reportage checken op onze website centraalplus.nl. Vincent die stuurde me een mailtje vanwege dit nieuwtje wat we brachten op onze website. Er past natuurlijk maar één plaat bij een regenboogbankje. DJ Paul Elstak, dit is Rainbow in the Sky.

DJ Paul Elfzak en Rainbow in the Sky vanwege het regenboogbankje. Vincent vroeg hem aan via rudo@centraalplus.nl. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag vrij veel bewolking. Vanmorgen komt er plaatselijk een bui voor. Vanmiddag gaat het nog meer regenen. Ja, je dacht dat ik zou zeggen dat het droog zou worden. Nee hoor. Staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig aan de kust bij Wassenaar. Mogelijke hardwindkracht 7 en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dan rond de 18 graden.

Offenbach en hoor met Gene Martin Overdrive en Wax. Bridge to Your Heart was een ethisch klassieker hier op Centraal Plus. Hey, straks het nieuws van 11 uur. Daarna meer muziek. Blijf luisteren onder andere voor de nieuwe single van Cat's Eye. Die heet Animal. Rio. De nieuwste Cat's Eye. Zometeen op Centraal Plus. Nu hier Olivia Dean. Dit is So Easy.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

met Simple Plan en Sampo. You're the Summer Paradise en Cat's Eye met Animal. Goedemorgen, je luistert naar Centraal Plus met niet alleen de lekkerste muziek, maar natuurlijk ook altijd het nieuws van hier. En hier is dan Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, maar ook in onze gratis nieuwsapp, de socials en natuurlijk ook zometeen om 11:30. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. En ik heb lekkere muziek voor je, Suzanne Freek bijvoorbeeld, Nooit meer regen. Rondé met Oh My God en eerst Thomas Gray, dit is Rumors.

0: Rondé en Oh My God op Centraal Plus is nieuwe muziek.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 17 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de dag van de Leidster. Is in 2002 opgericht door de landelijke wervingscampagne voor de kinderopvang. Destijds heette het de dag van de Leidster en gastouder. Inmiddels is het dus alleen nog maar de dag van de Leidster of Leider. Hè. Dat kan ook. In ieder geval gaat dat over kinderopvang. En de internationale dag van de patiëntveiligheid. Patiënten die geven zich doorgaans gewoon helemaal over aan de zorg. Maar moeten zich natuurlijk wel veilig weten te voelen. Dus weet je een liedje over zorgen of over kinderen of over lijden? Laat het vooral even weten en stuur jouw berichtje. Doe dat via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Heb ik zo meteen Tate McRae, Bruno Mars met Risk It All. Heb ik ook voor je klaarstaan. Maar eerst weer even terug naar de jaren 80. Ik ben vandaag een beetje in mijn klassieke bui. Met Dan Hartman. Dit is I Can Dream About You.

0: Tate McRae en Sportscar op Centraal Plus, 11:30. Tijd voor het nieuws met Robert. Meer muziek hoor je daarna. Je hoort Hugo Montsolto bijvoorbeeld, Jamaican. En ook Malay komt eraan met Imitation.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennismaken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Melee bij Centra Plus en Imitation en ook Jugal nog met Jamaican. Het is vandaag de dag van de leider of van de leidster. In 2002 opgericht door de landelijke wervingscampagne voor de kinderopvang. En het heette toen nog de dag van de leidster en gastouder. Vindt trouwens altijd de derde donderdag in september plaats om het werk van de kinderleider en leidster te promoten. En ook het werk, ja, aan zich, omdat er natuurlijk altijd mensen in nodig zijn in die branche. Dus het is een beetje een promodag, maar goed, het wordt wel gevierd. En wij maken er dankbaar gebruik van hier bij Centrapolis, want we vragen jou dan wel weer welke plaat hoort er dan wel weer bij. Nou, Eefje, die zit te luisteren via DAB+. Zet ze erbij. Ik zit er, ze zet er niet bij dat ze via DAB+ zit te luisteren. Maar ze zit te luisteren in het Westland. Nou ja, dan kan je ons alleen ontvangen via DAB+. Ja, of op de website. Een goed technisch verhaal, helemaal niet interessant. Eefje, bedankt voor je tracksuggestie. Robert Miles, dit is Children.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien, bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Armin van Buuren en Bill & Ted, Come Around Again en Taylor Swift met Anti-Hero. Hey, welkom. Het is Rudo hier voor deze donderdag. Het is 17 september. Het is inmiddels alweer donderdagmiddag. Zometeen duiken we nog even in het Centraal Plus nieuws. Dat doen we om 12:30 onder andere met Robert Beurzen. En zometeen krijg je ook nog een Centraal Plus repo van me. En ik heb lekkere tracks. De nieuwste Douwe Bob gaat een hele grote hit worden. Hebben we vertrouwen in hier bij Centraal Plus. Het is deze week de Plusweek. No to sell voor je zo. Calvin Harris met Potion samen met Dua Lipa en Young Thug. En eerst Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song. Zeg het maar.

0: Douwe Bob en Note to Self bij Centraal Plus. Wij gaan even terug naar gisterochtend. Toen was er een bijeenkomst of een officiële start van het schoolseizoen. En vooral aandacht voor veilig verkeer vragen bij Joris de Witte. De basisschool in Oegstgeestenstad. En wij waren erbij met het Centraal Plus nieuws. Zometeen hoor je wethouder Elfred Bus over veiligheid in het dorp. Maar ook de directrice van de school, Wilka heet ze. En zij vertelde in het Centraal Plus nieuws wat zij al doen aan veiligheid op die school richting de leerlingen.
1: Nou, we geven verkeerslessen. En die geven we eigenlijk al vanaf groep 1-2... waarin we spelenderwijs met kinderen op het schoolplein oefenen, is een keertje oversteken met ze veilig in de wijk. En ja, daar gaan we jaren mee door, tot in groep 7 ze het eerst theoretisch en dan praktisch verkeersexamen doen.
2: We hebben hier net allemaal bellen zitten plaatsen om het schooljaar te openen.
3: Nou ja, er gaan start van zijn nieuw schooljaar gewoon in één klap heel veel kinderen tegelijk de straat op. Kinderen die ook net uit de zomervakantie komen, dus die zijn ook gewoon druk met andere dingen bezig geweest. Dan zijn we ondertussen ook weer allemaal naar het werk aan het gaan. Het weer wordt weer wat slechter, het wordt weer wat donkerder. Ja, dus dan is de kans dat je elkaar tegenkomt en even niet op aan het letten bent heel erg groot. Dus dan is het heel belangrijk dat zeker de automobilisten en de volwassenen natuurlijk gevraagd wordt om let heel goed op die kinderen. Maar ook die kinderen zelf natuurlijk daarover nadenken. Ja, dan wordt het echt donker. Hè, zeker als de wintertijd weer ingaat. En dan is het meteen 's ochtends donker dat ze op pad zijn. En is het gewoon op plekken zonder verlichting gewoon heel gevaarlijk.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Robin Schulz op Central Plus met Take It Slow. 12:30. Meer muziek zometeen. Bare Minimum, de nieuwste Roxy Dekker, staat voor je klaar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennis maken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Shawn Mendes en Treat You Better en Roxy Dekker met Bare Minimum. Het is haar nieuwste, hoorde je hier op Centraal Plus. Deze natuurlijk ook tijdens de concerten. Hè. De concerten die alweer bijna 2 weken geleden waren. Nou ja, inmiddels alweer 2 weken geleden. Want ze begon op donderdag in de Ziggo Dome. En toen maakte ze ook bekend dat ze in de arena gaat optreden. Nou, inmiddels weten we ook dat dat binnen een paar minuten was uitverkocht. Misschien ben je wel een mazzelaar die daar kaartjes voor heeft. Of ben je juist hartstikke blij dat je niet naar Roxy Dekker hoeft. En dat kan natuurlijk ook. Zo meteen Jennifer Page, Crush, hoor je naar Just A en Sam Harper.

Diana Cruz en Lucas Grace aan Break Your Heart op Central Plus. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag dan hoor je hier de middagshow. Elmar Busty is weer bij je met vanmiddag Leon in de studio. En ze gaan het hebben over de week tegen de eenzaamheid. En wat kan je daar dan tegen doen? Of misschien ben je zelf wel een beetje eenzaam. Nou, in ieder geval vanmiddag daar dus aandacht voor in de middagshow bij Elmar. Even na 4 uur dan zit hij in de studio bij Elmar. Ik ben er morgen weer, direct na de ochtendshow. Ik wens je van nu een fijne donderdag. En ik heb kloot nog met Zoe Tauran. Dit is Je T'aime.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennismaken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennis maken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Een natte, druilerige donderdagmiddag. Centraal Plus met Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew You.

Jeste, Jack Style en John met Turn the Lights Off en I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Die hoorde je bij Centraal Plus aan het begin van de middagshow op deze ja, sombere, natte en toch ook wel gewoon regenachtige donderdagmiddag. Eventjes respect voor mijn collega Robert Beurs. Die staat namelijk op het punt om de binnenstad van Leiden in te gaan. Zometeen namelijk de opening van Leidens Ontzet met de intocht van de Geuzen. En natuurlijk ook die inschrijving voor de haring en wittebrood en de grote hutspotmaaltijd. Die hele lange wachtrij. Ja, vandaag misschien wat minder lang of wat minder leuk, omdat het dus met bakken uit de lucht komt. Even een tip van mijn kant. Zorg dat je een drooghouder / bladder bij je hebt. Eigenlijk gewoon een paraplu. En dat je jezelf een klein beetje droog kan houden als je dus in die lange wachtrij staat. Straks over een uurtje ga ik ook even een paar keer met Robert schakelen. Ben ik wel even benieuwd hoe het sfeertje is in de stad en of men er een klein beetje zin in heeft. Het is de middagshow tot 6 uur. Met zometeen van eigen bodem, hypnose van Fleming. Ook nieuws over 3 oktober na Zane.

0: onder hypnose.
1: Flemming, hypnose en Zeen met Pillow Talk. Het is Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En 2 en 3 oktober, ja, het komt steeds dichterbij. Zometeen dus de officiële kick-off in de binnenstad van Leiden. En er is nieuws over de verkoop van alcohol vandaag naar buiten gekomen. Want tijdens Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rond het feestgebied opnieuw tijdelijk geen alcohol verkopen. En dan praten we over 2 oktober tussen 12 uur 's middags en 4 oktober 6 uur in de ochtend. En met de maatregel wil de gemeente de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen bevorderen. Afgelopen jaar was dat een pilot. Nou, die is goed bevallen en daarom is er besloten dat dit jaar die pilot eigenlijk voor het tweede jaar ingezet gaat worden. Nou, of eigenlijk, dan is het geen pilot meer. Dan is het gewoon een besluit wat afgelopen jaar goed is uitgepakt. Nou, het complete nieuwtje vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. En daar vind je al het nieuws uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Wassenaar. Heb ik nu nieuwe muziek voor je. Dit is Stop the Wedding. Je hoort Asje.

Starly, Call On Me en Asje, dat is nieuwe muziek. Stop the Wedding zat een paar weken geleden bij ons in New Music Friday. En morgen, 11:15, dan gaan we de nieuwe liedjes laten horen die vanaf aankomende zondag zijn toegevoegd aan de playlist van Centraal Plus. Donderdagmiddag, Miles Away, Offenbach komt eraan. Eerst Notorious B.I.G. met Puff Daddy, Mo Money, Mo Problems.

0: Ja, zeker in het eerste half jaar van 2026 heeft dit liedje gewoon weken, wat zeg ik, maandenlang in de 30 gestaan. Offenbach, Miles Away. Die hoorde je bij Centraal Plus met zometeen de tv-update. Ook Niall Horan die komt eraan. En een hit uit de 30 op naam van Adela en Eend in L.A. Of zoals Rudo laatst zei, een eend in de la. Eend in de la, als je het eventjes zo heel snel zegt. Nou, die komt eraan na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld. En dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Niall Horan, This Town en Ain't in LA van Adela. Het grappige is trouwens, die Adela die zat bijna in het meidengroepje Cat's Eye. Eigenlijk last minute is er niet toegevoegd. En toen dacht ze, weet je wat, dan ga ik gewoon lekker solo. Pakt eigenlijk prima uit, want dat liedje dat wordt wereldwijd goed gestreamd en opgepakt.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Het is 17 september, donderdag vandaag. Betekent eigenlijk dat we met één been al een beetje in het weekend staan. Vandaag ook de kick-off van 2 en 3 oktober met de intocht van de Geuzen. En vanavond bij ons op tv gaat het onder andere over veiligheid in Oegstgeest. En we gaan het hebben over een oude gevangenis in Leiden. Ja, die twee hebben echt totaal niets met elkaar te maken, maar je kan ze wel beide zien vanavond op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Ik heb de middel, Z, Mary Morris en Gray voor je klaarstaan. Eerst duiken we even terug naar 9.

Zed, Mara Morris en Gray met The Middle. En 2K Play That Game van Bobby Brown. Nou, binnenkort is het weer Burendag. En de grote vraag is, ja, wat ga je dan doen? Ga je met elkaar koffie drinken, barbecuen of heb je het ook over veiligheid? Nou, daar ging het vanmorgen over in de ochtendshow. Dat laatste, ja, praten over veiligheid en wat doe je in het geval van een calamiteit. Check het even via centraalplus.nl.

van. Jugal en Ultranate met Moving to the Sun. Ik krijg zometeen Leon op bezoek. Hij is van Inclusio en we gaan het hebben over de week tegen eenzaamheid. Die gaat er weer aankomen. Die week is van 24 tot en met 30 september. Ben ik benieuwd wat gaat er allemaal georganiseerd worden en wat kunnen we gaan verwachten? En ik ga schakelen met Robert. Hij is in de binnenstad van Leiden. De kick-off van 2 en 3 oktober, de intocht van de Geuzen en natuurlijk de inschrijving bij de Waag voor haring en wittebrood en de grote hutspotmaaltijd. Dat zometeen in de middagshow van Centraal Plus. En nu Lady Gaga. Dit is Abracadabra.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Gaan we zo meteen eens kijken bij de opening van 2 en 3 oktober. Centraal Plus. En nu Medusa met Hozier. Dit is Tell It To My Heart.

0: tell it to my heart. Medusa met Hozier en Tell It To My Heart. Die hoorde je bij Centraal Plus op deze kletsnatte donderdagmiddag. Het is 17 september en vandaag een belangrijke dag, zeker voor de stad Leiden. Het is namelijk de opening, de binnenkomst van de Geuzen, de kick-off van 2 en 3 oktober. En voor velen ja, is dat ook wel gewoon het feest der feesten. En ja, ik heb eigenlijk wel een klein beetje medelijden met mijn collega Robert Beursen. Hij is namelijk de stad ingegaan om eens te kijken hoe het daar is, hoe die intocht vergaat en hoe het gaat met die hele lange wachtrij. Want ja, je kan je inmiddels gaan aanmelden voor de haring en wittebrood en natuurlijk ook voor de grote hutspotmaaltijd. En Robert, ik ben wel even benieuwd, hoe druk is het momenteel daar in het centrum van Leiden?
1: Ja, ik weet niet of de kijkers thuis kunnen meekijken, maar ondanks het weer is het echt enorm druk. Achter me staat een flinke rij. En ook als je een beetje met me meeloopt, dan zie je dat ze net zijn aangekomen. De echte Geuzen. De enige echte 1574 wagens er. En nu zijn ze er nog steeds achter me. Ze zijn net aankomen varen. Ja, die meneer die staat ook goed in beeld. Zo kan je ze beter zien. En ja, zij hebben net onder kanonschoten zijn ze hier aankomen varen. En op dit moment praat ik eigenlijk heel oneerbiedig door burgemeester Peter Heijkoop heen, die een toespraak geeft om de Geuzen welkom te heten.
0: Nou, ik moet zeggen, het is wel heel erg bijzonder om dat te zien. En wat ik dan helemaal echt wel bijzonder vind, is dat het ondanks het weer gewoon zo gigantisch druk is. Merk je al dat sfeertje, merk je die voorpret, Robert?
1: Ja, het begint echt. Voor een echte Leidenaar maakt het helemaal niet uit wat voor weer het is. Als je ook achter me kijkt, dat is maar een heel klein stukje van de rij. Het gaat nog helemaal die kant op, daar ga je naar binnen straks, in de wagen daar. Maar als je de andere kant op gaat, echt tot zover je kan kijken, helemaal daar achteraan, helemaal hier, ter hoogte van de brug, daar staan al mensen. En ja, alleen maar om haren en wittebrood en de hutspotmaaltijd eindig met wagen tijdens Leidens Ontzet.
0: Ja, want die hutspotmaaltijd die wordt natuurlijk op de Hooglandse Kerkgracht op 2 oktober uitgeserveerd. En de haring, dat is dan voor 3 oktober 's ochtends. Ook dat is altijd een happening, om daar zo vroeg mogelijk te staan en om die haringen dan mee te nemen of meteen op te eten.
1: Ja, en wat nou zo leuk is, er zijn dus mensen die daar echt een traditie van maken. Ik heb met mensen gesproken, die spreek ik elk jaar. Ze staan er dit jaar ook weer, de vaste fans, die weten het al. Morgenavond kan je het zien bij Centraal Plus op tv. Ze staan al uren te wachten totdat ze als eerste naar binnen mogen. Terwijl het helemaal niet nodig is, want ze zijn niet op. En op 3 oktober ochtends gebeurt het weer precies hetzelfde. Of het nou regent of dat de zon schijnt, het maakt niet uit. Het is druk, het is vol en iedereen die staat in de rij, want het hoort nou eenmaal bij 3 oktober. En dat is ook een beetje wat er op dit moment aan de hand is. Het maakt niet uit dat het regent, dit hoort er gewoon bij.
0: Ben ik wel even benieuwd, hoe gaat jouw programma er vanmiddag uitzien en wat gaat er allemaal nog gebeuren?
1: Nou, ik ga eerst nog eens even kijken bij de Geuzen. Ik zal eens even kijken of ik daar iets op tv kan laten zien. Ja, door al die paraplu's is het lastig. Maar zo zie je het wel een beetje. Die zijn dus hier aankomen varen en die gaan straks aan wal. Dan gaan ze de waag in alsof ze al haring en wittebrood bij zich hadden. Dat is natuurlijk niet zo, hè, want het zijn gewoon verse haring en vers brood. Maak je geen zorgen. Oh, kijk, ze varen onder de brug door. Dan kan je het goed zien. En als zij straks een rondje hebben gelopen, dan mag iedereen naar binnen. Dan gaat het echte inschrijven beginnen. En dan is ook voor heel veel Leidenaren Leidens Ontzet echt gestart.
0: Nou, kom ik over een half uur nog even bij je terug. Ben ik wel even benieuwd hoe dan dat sfeertje is bij de waag. En of er nog meer echte Leidenaren naar het centrum van de stad zijn getrokken.
1: Ik denk dat op allebei het antwoord ja, dat zit vast in orde is.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: De middagshow van Centraal Plus, Pink en Khalid, Hurts to be Human en ook Another met 45 Ultra en Talk to You. Volgende week van 24 tot en met 30 september, dan is het de week tegen eenzaamheid. En van Inclusio Leiden heb ik Leon Kloos in de studio. Leon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die week tegen eenzaamheid, het is iets dat nog steeds hard nodig is of wordt het steeds harder nodig?
1: Ja, ik denk dat het echt heel hard nodig is en dat wordt alleen maar nijpender. Want eenzaamheid is toch wel iets wat in de maatschappij speelt. 46% voelt zich wel eens eenzaam. Dus dat zijn heel veel mensen nog steeds.
0: En hoe uitzicht dat?
1: Ja, de uitzicht is natuurlijk lastig te zeggen hoe je dat ziet. Het is een gevoel wat overheerst. En dan denken mensen van, hoe heet dat, gewoon van ik heb weinig sociale contacten. Ik voel me eenzaam, ik heb weinig aanspraak. Ja, en dat gevoel dat blijft ergens hangen. En dat is niet altijd erg, want je kan wel eens een eenzaam gevoel hebben. Maar het moet niet ook gaan overheersen en blijvend.
0: Maar is dat dan lastig? Want ik kan me ook voorstellen, je kan niet voor iemand nieuwe vrienden creëren of dat je in één keer familie naar mensen toe brengt. Hoe zorg je dat die eenzaamheid dan als het ware wordt tegengegaan en hoe kan Inclusio Leiden daarbij helpen?
1: Nou ja, dat is best wel lastig inderdaad. Maar we hebben natuurlijk de Week tegen Eenzaamheid. Dat is een landelijk initiatief. De huizen van de buurt Inclusio haken daarop aan door activiteiten te organiseren. En die activiteiten zijn eigenlijk een middel om mensen, buurtbewoners, te verbinden met elkaar. En laten kennismaken met het buurthuis. Dus wij hopen eigenlijk dat er verbinding ontstaat. En dat mensen de weg weten te vinden naar het buurthuis.
0: En als we nou echt gaan kijken naar percentages, zijn het dan meer jongeren of juist meer de wat oudere mensen die zich vaker eenzaam voelen?
1: Nou ja, als je het over eenzaam hebt, dan gaat snel het gevoel uit naar ouderen. Dat je zegt, ouderen voelen zich eenzaam. Maar dat is dus niet. Het zit er door alle lagen van de bevolking heen. Dus ook studenten hebben er last van. Expats hebben vaak een studiootje. Zitten ergens vier hoog in een studentenflat. Ja, die kunnen dat ook ervaren. Dus het zit door de hele maatschappij gewoon heen. Dus iedereen kan daarmee te maken krijgen. Dus het is niet alleen ouderen.
0: Dus eigenlijk is er heel veel werk aan de winkel. En de komende week staat dat dus extra in de spotlight. Wat gaan jullie allemaal doen en hoe gaat die week eruit komen te zien?
1: Ja, het wordt een hele drukke week. En zoals gezegd, we willen dus echt allerlei activiteiten gaan organiseren. Met dus het gedachtegoed dat mensen richting het buurthuis komen, huis van de buurt. En dat de buurtbewoners elkaar ontmoeten. We hebben 7 huis van de buurt. Ik ga vast de activiteit vergeten. Dus het is goed om te zeggen, misschien moet je gewoon kijken op inclusioleiden.nl en dan /1 tegen eenzaam. Daar staat het hele programma, maar we gaan wandelen. We gaan een brunch houden in de Stevenshof. We gaan een galerie hebben in de Mors. Dus we hebben echt een heel vol programma met allerlei activiteiten en voor iedereen wat wils.
0: En is het dan belangrijk dat je jezelf aanmeldt? Of kan je op het moment dat je denkt, het lijkt me heel erg leuk, gewoon aankomen waaien en meedoen met de activiteiten?
1: Nee, bij de activiteiten zelf, een aantal kan je gewoon binnenkomen lopen. Bij een aantal vragen of je aan te melden, omdat we een beetje de inschatting hebben. Als je gaat koken met elkaar, dan moet je natuurlijk weten voor hoeveel mensen je moet gaan koken. Dus dat soort activiteiten zullen wel met aanmelden zijn. Maar vaak is het gewoon binnenlopen. En dat is natuurlijk altijd goed in het buurthuis. Wij willen juist dat mensen in het huis van de buurt komen om een krantje te lezen, met elkaar te ontmoeten. Dus nee, binnenlopen is altijd goed in het buurthuis.
0: En heb je voorbeelden van jaren hiervoor? Hoe zijn die weken verlopen? En zijn daar daadwerkelijk nieuwe vriendschappen ontstaan? En zijn er mensen die zich daardoor minder eenzaam voelden?
1: Of mensen zich minder eenzaam voelen is natuurlijk, dat hebben we niet op de man afgevraagd. Maar wat je wel ziet is dat inderdaad dat mensen, we hebben natuurlijk een vaste groep buurtbewoners die altijd het buurthuis weten te vinden. Maar we willen juist het leuk vinden dat we nieuwe mensen, nieuwe gezichten naar het huis van de buurt trekken. En de afgelopen jaren heb je wel gezien dat er een groep mensen dan binnenkomen en voor het eerst naar binnen lopen. Eerst een beetje schuchter, want die drempel kan best hoog zijn om naar binnen te lopen bij een buurthuis. En die dacht van, dit is eigenlijk best wel gezellig. En die zijn dan blijvend bij activiteiten. Dus we zetten nu in op extra activiteiten. Iets groter als normaal. Maar het vervolg is hopen we dat we dan gewoon aansluiten bij de reguliere activiteiten.
0: En die buurthuizen, worden die dan helemaal gerund door vrijwilligers? Of zitten daar ook betaalde krachten bij vanuit Inclusio Leiden?
1: Nee, er zitten natuurlijk ook betaalde krachten bij. Ik ben zelf natuurlijk buurtcoach. We hebben sociaal coördinatoren. En dan hebben we allerlei verschillende vrijwilligerscoach. Ze hebben allerlei expertise's. Dus er lopen betaalde krachten rond. Maar we kunnen natuurlijk niet open zijn zonder vrijwilligers. Dus de gastheer, de gastvrouw, dat zijn vaak vrijwilligers. En die heb je echt heel hard nodig. En dat is wel het gezicht van het huis van de buurt vaak.
0: En als buurtcoach heb je dan ook vaak dat je zelf dingen signaleert? Zeg maar de signalerende rol?
1: Ja, zeker. Elke buurt heeft een buurtcoach. Leiden is opgedeeld in 7 wijken. Dus elke wijk heeft een eigen buurtcoach. Elke buurtcoach doet eigenlijk net iets anders zijn werkzaamheden natuurlijk naar de vraag van de wijk. Maar als ik mijn werkzaamheden moet omschrijven, dus doe ik dat in 3 stappen. 1 is de buurtcollectieven, dus de moestuintjes, de faciliteren van ontmoeting. Dus dat heeft ook al meteen relatie met dat eenzaamheid. Netwerkvorming, dus ik vind het heel erg leuk als de speeltuinvereniging met de moskee en de voetbalvereniging samenwerken. Dat proberen we ook te vangen in een mooi wijkprogramma. En de laatste, en die hangt aan signaleren, dat is natuurlijk de individuele hulpvragen. En daar, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk zijn dat je belastingpapieren moet invullen, maar dat kan natuurlijk ook het signaal zijn, armoede, eenzaamheid. Dat zijn thematieken die dan langskomen. Dat probeer te signaleren. Alleen het is gigantisch moeilijk, want als iemand achter zijn deur zit, ja, probeer maar daar eens op af te gaan.
0: Ja, het moet echt opvallen, of je moet een tip krijgen, of je moet uiteindelijk gewoon iemand te spreken krijgen.
1: Ja. Ja, nee, wat leuk is als buurtcoach. Ik ben nu 5 jaar buurtcoach. Je gaat heel anders naar een buurt kijken. Dus waar zitten de ramen dicht? Waar zitten de gordijnen dicht? Dus je gaat zo een beetje die wijk door. En dan hebben we ook wel eens momenten dat we echt gewoon aanbellen en vragen: hoe gaat het met u? En dat die vraag is heel simpel, maar wel krachtig. Want vaak is dat gewoon de opening van een mooi gesprek. Op die manier kijken wij wel als buurtcoaches naar de wijk.
0: Dus eigenlijk kunnen buurtbewoners of gewoon je buren ook opletten en denken van, hey, het kan met hem of haar niet helemaal goed gaan. Volgende week ook Burendag. Is dat dan ook een belangrijke dag?
1: Ja, Burendag natuurlijk. Dat is 26 zaterdag september. Dus daar zijn ook activiteiten op die dag. Die vallen toevallig in de week van de eenzaamheid, tegen eenzaamheid. Vaak valt 3 oktober er ook bij. Dus vaak eten we ook nog veel hutspot in deze dagen.
0: Altijd lekker.
1: Altijd lekker. Dus dat is hartstikke goed.
0: En als we dan gaan kijken tussen Inclusio Leiden en de samenwerking met de gemeente Leiden, hoe zit die connectie?
1: De connectie met de gemeente Leiden. Ja, de gemeente Leiden is natuurlijk de opdrachtgever. Mm-hmm. En wij voeren het beleid uit of wij proberen op de thema's die de gemeente aandraagt zoveel mogelijk in te spelen.
0: En dat gaat dus gebeuren aankomende week vanaf 24 september. Ja. Wat is nou een activiteit waarvan je zegt, daar heb ik zelf heel veel zin in? Of misschien moet men daar maar eens komen kijken?
1: Het is een beetje flauw wat ik zeg, maar natuurlijk eten verbindt. Dus eten zijn altijd goede bijeenkomsten. En in de Stevenshof hebben we dus een wijklunch. En dat is volgens mij wel heel erg leuk om daarbij aan te sluiten.
0: Nou, volgens mij gaat het een bijzonder mooie week worden. Voor meer informatie waar echt alle activiteiten op staan, nog één keer de website.
1: www.inclusioleiden.nl/1 tegen eenzaamheid.
0: Dus Inclusio Leiden?
1: Ja.
0: En dan 1 tegen eenzaamheid.
1: 1 tegen eenzaamheid.
0: Oké. Nou, volgens mij ga ik je heel veel succes toewensen. Gaat een prachtige week worden. En laten we hopen dat mensen elkaar in de wijken weten te vinden in Leiden.
1: Super, dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Genesis, Invincible Touch. En ook de plustrack van deze week op naam van Douwe Bob is een mooi liedje. Ook eigenlijk een liedje dat prima past bij het weer van vandaag. No to self, dat is de dikste tip voor de 30 die je iedere zaterdagmiddag met Erwin hoort tussen 5 en 7. En daarvoor had ik in de studio Inclusio Leiden om te praten over de week tegen eenzaamheid. Die is vanaf 24 september. En eigenlijk moet die week zorgen voor verbintenis. En dat gaat bijvoorbeeld ook gebeuren in de 7 wijken in Leiden. In dus al die buurthuizen zijn er allerlei activiteiten. Inmiddels 1 minuut over 4:30 geworden. Het is 17 september. Vandaag de kick-off van 2 en 3 oktober. Zometeen dan ga ik nog een keer schakelen met Robert in de binnenstad van Leiden. De opening met de Geuze. En natuurlijk ook de inschrijving voor haring en bitterbrood in de grote hutspotmaaltijd. Ook een update van de poll komt eraan. En Afrojack met Ello Black in My World. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld en dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast weer op de A4 en op de A12. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. En op de A4 naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk 3 kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is weer vrij hier. De A12 richting Den Haag is tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten vertraging. En verderop tussen Bleiswijk en het knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk door dat ongeluk op de A4. Op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Afrojack, Ello Black, In My World.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll van deze week gaat over smartphones. Want Leiden heeft namelijk de eerste smartphonevrije school. En dan heb ik het over de Haanstra. Ja, daar mag je dus officieel niet meer met je smartphone rondlopen. En sterker nog, er worden ook oproepen gedaan om bijvoorbeeld appgroepen te weren. Dus dat dat soort dingen niet in appgroepen gezet worden. Zodat je dus die smartphone minder goed en makkelijk gebruikt. Vind jij dat smartphones verboden moeten worden op meerdere scholen? Dus ja, middelbare scholen, basisscholen. Dat is de poll van deze week. En 84% zegt ja, nee 10% en geen mening heeft 6%. En nou, ik moet zeggen, die 84%, ik had dat niet aanzien komen. Ik had verwacht, nou, dat wordt een beetje een nek-aan-nek race tussen ja en nee. Maar het overgrote deel heeft ja gestemd. Jouw stem is uiteraard nog welkom. Morgen met Joyce de uitslag. En stemmen, dat kan je dan weer doen via onze nieuwsapp. En natuurlijk ook centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En zometeen Robert Beursen vanuit het centrum van Leiden. Ook de nieuwste Alex Warren die komt eraan. Namahombi, dit is Bumpy Ride.

0: De nieuwste, Alex Warren, die heet Emerald Eyes. En daarvoor Mahombi met Bumpy Ride bij Centraal Plus. Het is de middagshow op deze kletsnatte donderdag. Ik hoop eigenlijk voor mijn collega Robert Beurse dat hij inmiddels wel een beetje droog staat. En als ik dat zo zie, is dat ook nog wel gelukt. Ook Robert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Elmer. Ik ben de Waag ingegaan, want hier achter me zien we het ook. Daar gebeurt het allemaal. Daar mogen mensen zich ook echt gaan inschrijven voor Haring en Witte Brand. En dat is goed gelukt. Het is heel druk. De regen loopt ook wat sneller door dan anders. Dat zal vast alles met de regen te maken hebben. Maar ja, we kunnen wel even binnen en kijken. En ik weet natuurlijk niet of je me dan nog kan blijven horen. Maar we gaan het gewoon eens even proberen. Want normaal gesproken, de rest van het jaar is dit of het Huis van Sinterklaas of een restaurant. Maar op dit moment gebeurt het hier allemaal. Mensen die schrijven zich in voor haring en witte brood. En natuurlijk de Ritspotmaaltijd niet te vergeten. En ze kunnen ook meteen lid worden van de 3 Oktobervereniging. Dat gebeurt achter me. Daar kunnen mensen zich alsnog inschrijven. En het inschrijven voor haring en witte brood, dat gebeurt ook al een aantal bekende Nederlanders. En ik wil hem natuurlijk niet storen. Maar als je goed hier achter mij kijkt, deze meneer, dat is niemand minder dan de bekende DJ Arne van Buren. Die is ook lid van de 3 Oktobervereniging, maar ook lid van de haring en witte brood commissie. En die staat hier gewoon mensen in te schrijven. Dat doet hij gewoon. Want hij maakt die tijd vast. En ik sprak met iemand die nog nooit van hem gehoord heeft.
0: Ja, het is echt een hele bijzondere happening. Het is ook iets typisch Leids, die inschrijving daar. Heb je enig idee hoeveel mensen er dan daar zitten die dan van de 3 Oktobervereniging zijn en die helpen met inschrijven? Heb je een schatting voor mij?
1: Ja, die details meer weten. Ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval hartstikke druk. We laten iedereen binnen. Je ziet, het maakt niet uit wie je bent. Als je uit Leiden komt, dan mag je naar binnen. En of je moet in Leiden geboren zijn of lid van de 3 Oktobervereniging. En dan mag je gratis samenwonen. Wat wel leuk is, hierachter is een speciale teltafel. En die mensen mag ik natuurlijk niet storen. Maar dat zijn dus allemaal mensen, oud-bestuursleden van de 3 Oktobervereniging. En die, ik moet daar zelf niet zoveel voor staan. Kijk, daar heb je ze. Ze zijn de seniorenleeftijd inmiddels goed gepasseerd. Maar die helpen met het natellen van al die inschrijvingen om te voorkomen dat mensen hier straks in de rij hebben te staan. En dan komen ze op 3 oktober en dan krijgen ze niks. Ja, dat moet natuurlijk voorkomen worden.
0: Dus alles wordt daar in goede banen geleid. Dat is wel heel fijn. Misschien wel even handig voor mijn beeldvorming. Hoe werkt het nou precies? Is het zo dat je inwoner van Leiden moet zijn? Mag iedereen zich aanmelden? Moet je lid zijn van de vereniging? Ja, wat zijn nou de reglementen?
1: Ja, je moet lid zijn van de 3 Oktobervereniging. Maar als je kan aantonen dat je in Leiden geboren bent, dan kom je meestal ook een heel eind. Weet je, er is genoeg te doen en niet zo moeilijk over. En het gaat vooral om die voorpret. Kijk dan, al die mensen, allemaal in het rood-wit. Je ziet ook het faam.

0: Met 3 oktober vereniging hangen. En het is gewoon. Het is begonnen helemaal. Bij mij begint het met 3 oktober kriebel, die begint gewoon te komen.
1: Ja, fijn.
0: Daar hebben alle andere mensen ook last van.
1: En er komen zoveel activiteiten aan in de loop naar 2 en 3 oktober. Eigenlijk gewoon de komende 2,5 week. Misschien wel even belangrijk voor de mensen die misschien aan het kijken of luisteren zijn. En die denken, ik wil me ook nog inschrijven. Tot hoe laat kan dat vanavond?
0: Nou, heb jij dat ergens paraat? Ik niet.
1: Nou, volgens mij is het altijd tot 8:30, 9:00 ongeveer. En dan is het echt wel gedaan. Een beetje tegelijk met de koopavond.
0: Ik denk dat dat dan dit jaar ook zo is. En we kunnen natuurlijk wel even live voor vandaag. Dat doen jullie moeilijk tegen. Want dit keer live wordt de grond afgeplakt. Niemand weet waarom. Maar het is allemaal heel belangrijk. Tot hoe laat kan dit vanavond? Tot 9 uur. Ik heb het even gevraagd. Marjolein Hetting gaat die week als ze dingen. En die zegt 9 uur. Maar...
1: Nou, dat is altijd fijn. Jouw programma vandaag in de stad. Tot hoe laat ga je daar blijven?
0: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar om 8 uur begint de commissievergadering op het stadhuis. Een paar deuren verderop. Daar geef ik het in.
1: Nou, volgens mij heb jij dan nog wel eventjes een mooi avondje voor de boeg. En die inschrijving is dus nog vanavond tot 9 uur. Hutspot en de Haring. En ja, weet je, alleen al voor de gezelligheid is het de moeite waard om, ik ga het toch één keer zeggen, in de regen te gaan staan daar, toch?
0: In de langste rij van Nederland. En op 3 oktober nog een keer.
1: Nou Robert, dankjewel in ieder geval voor jouw verslag vanuit het centrum van Leiden. Ja, de officiële inschrijving van de Haring en Wittebrood. Ja, toch altijd wel een bijzonder moment. De kick-off van 2 en 3 oktober. En wil je meer nieuws over 2 en 3 oktober? Vind je ook op onze website centraalplus.nl. Is dit Sabrina Carpenter? Nice.

Een beetje zomervibes op deze regenachtige donderdagmiddag met Love Tonight van Shaus. En daarvoor Espresso van Sabrina Carpenter. Het is de middagshow die aanstaat. En zometeen dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En al het nieuws dat vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. En de nieuwsapp die je gratis kan downloaden. Ja, en tot 9 uur kan je jezelf dus inschrijven als Leidenaar. Of als je een link met Leiden hebt. Bijvoorbeeld je bent er geboren. Dat kan in de Waag, echt midden in het centrum. Hou dan rekening met wel een lange wachtrij. Maar, even een kleine tip, dat inschrijven kan dus tot 9 uur. En ja, ik denk als je om 9:10 daar gaat staan, dat in ieder geval die wachtrij een stuk korter is. Dus dat is wel lekker voor de hutspotmaaltijd. En natuurlijk ook de haring voor 2 en 3 oktober. Centraal Plus, einde van de werkdag met nu Sarah Larsen, Midnight Sun.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoortpolder 3 kwartier extra. Dat komt ook door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten vertraging over 19 kilometer. Na 13 naar Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En voor de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, de hoogte van de Corbelo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Met zometeen de nieuwsupdate naar het melancholische

0: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment en ook My Friend van Direct.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of
0: onderweg door de regen naar huis.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, is nog wat zo jammer, hè. Vanmorgen was het gewoon droog en ik kan me voorstellen, dan denk je, nou dan ga ik op de fiets of lopend. En dan kom je buiten en dan komt het met bakken uit de lucht. Ik had dat zelf afgelopen zaterdag. Ik had een feestje en overdag, nou prima weer. Eigenlijk toen ik daarheen ging ook. Tot het moment dat het 12 uur geweest was, dat feestje afgelopen. En ik wil naar buiten lopen en ja, het kwam echt met bakken uit de lucht. Het regende zo enorm hard. Maar ja, mijn auto, ik moest er naartoe lopen. Het was ongeveer een minuutje of 10. Ik denk, ja, dat ga ik toch maar even doen. En ik kwam echt bezopen. Of verzopen, niet bezopen, maar verzopen aan bij mijn auto. En ik dacht thuis, nou weet je wat, dan spring ik maar even onder de douche. Ik was echt gewoon compleet doorweekt. Dus mocht je nu naar huis gaan, heel veel sterkte. Het is de middagshow van Centraal Plus met zometeen Marshmallow en Cameron Whitcomb. En ook Shaboozie komt eraan. Eerst heb ik Bruno Mars. En zometeen trouwens ook de nieuwsupdate. Nou, I Just Might.

0: Hallo, de nieuwste van Marshmello met Cameron Whitcomb en ook Shaboozy. En Miles Smith met Blink Twice.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: De update uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. En die update die beginnen we met de alcoholverkoop rondom Leidens Ontzet. Opnieuw tijdelijk verboden van 2 tot en met 4 oktober. 2 oktober 12 uur 's middags tot 4 oktober 6 uur in de ochtend. Dan Oegstgeest oefent noodsteunpunt in het dorpscentrum. Ja, wat moet je doen in een geval van een calamiteit? Dan de bibliotheek Voorschoten-Wassenaar helpt volwassenen met lezen en schrijven. Eigenlijk heb je daar moeite mee, dan kan je daar terecht deze week. Is wel eventjes belangrijk. Ze kunnen je helpen. En de gemeente Leiden, soort van waarschuwing. Let op wie bij je aanbelt voor verduurzaming. Er zijn een aantal stichtingen die zijn zeg maar actief. Die worden ook benaderd door de gemeente om te helpen. Maar ja, er zijn ook een aantal mensen, bedrijven of stichtingen die dat niet zijn. En ja, daar moet je vooral eventjes op letten. Dan gaat het ook over World Cleanup Day. Dat is komend weekend in bijvoorbeeld Leiderdorp. Daar gaan ze komende zondag het dorp schoonmaken. En komende zondag is ook de Groene Hardloop. En daar kan je aan meedoen in Zoeterwoude. Is voor kinderen, is voor volwassenen. En zelfs om niet te hardlopen, maar gewoon om rustig aan te wandelen. Check het artikel even op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp.

0: Het mooie If Not Now Then When van Chef Special. Zometeen dan gaan we het hebben over een oefening. Ja, gelukkig een oefening. Heeft te maken met noodscenario's in Oegstgeest. Ook de nieuwste Miley komt eraan. En Baby Don't Hurt Me van David Guetta, Anne-Marie en Coi Leray. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld en dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een klein half uurtje vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A4 richting Rotterdam doe je er tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 35 minuten langer over. Komt ook door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein ook een half uur vertraging. Midden in de file is namelijk een ongeluk gebeurd en zijn er twee rijstroken dicht. De A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Noord is het op onthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ex-bus track Miley. Ja, en Cyrus, dat is er tegenwoordig af. Want ze gebruikt voor haar artiestennaam alleen nog maar haar voornaam. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Gisteren, de gemeente Oegstgeest die heeft geoefend met het inrichten van een noodsteunpunt. Bij dit punt kunnen inwoners tijdens noodsituaties terecht met vragen of het doen van andere meldingen. Wij waren erbij en zo klonk het.
1: Ik word helemaal gek van. Ik kan dit niet meer aan.
2: In het dorpscentrum van Oegstgeest werd woensdag een grote veiligheidsoefening gehouden.
3: Ik denk dat het zeker zinvol is om midden in de samenleving zichtbaar te oefenen met dit soort noodsteunpunten, waarvan we eigenlijk nog in ontdekkingstocht zijn van hoe zou je dat

0: Dan moest ik hier naartoe, had ik begrepen.
1: En ook de burgemeester van burgemeente Zoeterwoude kwam op de oefening af.
2: Nou, collega Jentje en ik zitten beide in de veiligheidsregio en in de bestuurlijke adviescommissie waar collega Jentje voorzitter van is. En buurgemeenten nodigen elkaar uit om te komen kijken bij de oefeningen daar waar de pilotgemeenten al een pilot draaien. Vandaar dat ik hier in Oegstgeest ben vandaag.
1: Kunnen mensen zelf ook iets doen om voorbereid te zijn?
3: Zeker. Ja, denkvooruit.nl is de website. Natuurlijk een motorpakket in huis, maar ook ken je buren. Want uiteindelijk is het met elkaar.
4: Centraal Plus. You ever heard about that thing?

Somebody New van Sven Salliers en Faith Evans. 2005, toen was het een grote hit. Mesmerize, die hoorde je bij Central Plus. Met nu Dua Lipa. Dit is Break My Heart.

Wat een fijne plaats. Last Frequencies en Live It All. En ook Break My Heart van Dua Lipa. Einde van de middagshow voor deze donderdag 17 september. Vanavond geen Jos Moesman, want die zit nog steeds lekker op de Italiaanse camping. Aan een lekker Italiaans ijsje of misschien een bord spaghetti. Ik ben er morgen weer. Dan gaan we richting de Vremibo. En natuurlijk het allerbelangrijkste, lekker richting het weekend. Maak er een mooie avond van. En dit is Benson Boone. Je hoort Beautiful Things. Alvast eet smakelijk. Hoi.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio rijdt het langzaam op de A4. Richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer file. Aan de andere kant op, dus de A4 richting Rotterdam, doe je er ook 25 minuten langer over tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven is het oponthoud 40 minuten. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld. En dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nog 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kim van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo-toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld. En dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af na een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mark Sampers met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: dat je niet meer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Marnix Ampers met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu